0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep horen.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen.

of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten.

Want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen

misschien dezelfde rijken als vandaag. We vonden vast wel weer een zin in ons bestaan, als het net even anders was gegaan.

En het verzet was werk geweest van dwazen. En Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte was de haat en de rassenwaan. Als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen

Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank. Zou dan het goede, schone waar nog bestaan?

Dolce Vita 1983 stond het op deze dag op 3 september op de hoogste regionen in de hitparades in eigenlijk heel Europa. Hè? Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Overal stond het in de hoogste regionen. In Nederland op de eerste plaats en in België ook. Dus wat dat betreft goede plaat. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 3 september. Ja, het gaat beginnen, hè. De landelijke inzameling van vuurwerk in Terneuzen is het al begonnen. Ja, sinds vorige maand is alle consumenten vuurwerk verboden. Mensen kunnen hun vuurwerkvoorraad tot 10 oktober naar een speciale inleverbus brengen. Die door het hele land reist. Dus tot 10 oktober, dus een maandje lang, heb je de kans om het gevaarloos in te leveren zonder boete. Dus privé ook nog, hè, dus je naam hoeft er ook niet bij. Ja, tijdens de jaarwisseling mag er namelijk geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, gelukkig, en trektouwtjes, die mogen nog, hè. Ja, ook het in bezit hebben van vuurwerk is verboden. Het is niet meer toegestaan om vuurwerk vanaf categorie F2 ergens te bewaren of te vervoeren. Ja, alleen de professionals die mogen het nog in hun bezit hebben. Maar ze moeten wel toestemming hebben van de provincie. Als je illegaal vuurwerk in bezit hebt, of vuurwerk van die categorieën die ik dus net noemde, dan krijg je een boete van €100 of een aantekening in je strafblad. Hè? Ja. Als je nog ongebruikt vuurwerk op zolder hebt liggen of in de schuur, dan kan dat nu gratis ingeleverd worden. Anoniem en zonder boete naar de inleverbussen. Het gaat om de vuurwerkcategorieën F2, F3 en F4. Maar ook om vuurwerk dat al eerder illegaal was. Dat schrijven diverse regionale omroepen. Hè. Dus de vuurwerkinleverpunten gaan door het hele land. En het is begonnen in Terneuzen. Hè. Dus daar is het begonnen. Hè. Ja, dan gaan we dit allemaal wel missen, denk ik. Hè. Toch? Ja. Dat is straks op 31 december niet meer het geval. We mogen dus geen vuurwerk meer afsteken. Hè? Ja, ik weet niet of dat zo is, hoor. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo. Er is een verbod. Maar of er ook inderdaad geen vuurwerk te zien is. Ja, het blijft natuurlijk. Het blijft toch wel een beetje nostalgie. Het blijft een beetje. Het zit een beetje in het DNA, hè, van heel veel mensen. Dat 31 december uitgeknald moet worden. Hè? Als dat niet gebeurt, dan is het jaar nog niet voorbij. Hè? Dus de grote vraag of we dat vuurwerk inderdaad niet meer gaan horen, dat is nog de grote vraag. Hè? Ja. Blijft een mooi geluid, hè?

Van mij mag hij nog wel een keer voorbij komen hoor. Jongens, zet er maar een vinkje achter. Black Elephants, White Now Only. Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Want daar houden we van. Hè. Dus hij staat aangevinkt. Dat betekent dat hij ergens in dit programma nog wel een keertje voorbij komt zeilen. Ergens op een bepaalde dag. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de justitieminister Fred Grapperhaus is afgelopen woensdag tijdens een coronavolg geconfronteerd met appjes, waarmee hij kwaad spreekt over collega-bestuurders. Ze noemde hij de onderwijsminister Arie Slob een soepjurkje en een jankert. En kon burgemeester Bruls als voorzitter van de Veiligheidsraad de ziekte krijgen. Ja, de parlementaire enquêtecommissie zei er niet bij naar wie Grapperhaus de appjes heeft verstuurd. Wel werd duidelijk dat hij burgemeester Femke Halsema van Amsterdam iemand vond die zeurt. En de burgemeester van Breda had een gebrek aan ruggengraat. Ja, Grapperhaus schreef ook een keer: morgenochtend vertrouw ik de Veiligheidsraad niet meer, voor geen cent. De burgemeesters waren verenigd in het Veiligheidsberaad en moesten het beleid uitvoeren en handhaven dat door Grapperhaus was vormgegeven. Ze voerden dan ook regelmatig overleg. Ja, dat is allemaal binnenskamers gezegd door frustratie die was ontstaan, zo reageerde Grapperhaus. En dat hij ook moest lachen om zijn eigen berichtjes. Ja. Ja, dus, maar ja, goed, het gaat nog even verder, hè, die corona-verhoren. Het wordt onderzocht door de speciale commissie. Dus de grote vraag is natuurlijk ook wel weer van wat voor represailles of wat voor staartje krijgt dat, hè? Ja, maar ja, het was ook paniek in de kiet, hè. In één keer was er corona en er moest in één keer gehandeld worden. Het was in één keer paniek, paniek, paniek. Ja, weet jij nog wat je deed op die avond dat corona naar buiten kwam? Ja, ik weet het wel, hoor. Ik weet dat het toen in Loon op Zand begonnen was. Althans, daar iemand uit Loon op Zand, die had in één keer corona, werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en dat was het allerbegin van alle ellende, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De mobiele eenheid heeft afgelopen woensdag nog wat wapens gevonden in en rond Overasselt, zo meldt de politie. Die werden niet alleen gevonden in het gebied, maar ook in het nabijgelegen Wiegen. Nou ja, het onderzoek van de ME is afgelopen woensdagavond afgerond. De politie die zocht in Wiegen op basis van wat tips. De in beslag genomen voorwerpen worden nog onderzocht of ze een verband hebben met het geweld in Overasselt. Ja, vandaag is de politie er nog wel voor verder onderzoek in het dorp. En ook de omgeving wordt nog onderzoek gedaan. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft nog een plaatsdelict. Dat betekent dat agenten daar nog zullen blijven. Ja, of er ook de rest van Overasselt en omgeving nog politie is, dat weet de woordvoerder niet te vertellen. Ja, de politie vraagt inwoners van het gebied nog wel alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties. Ja, in de regio in en rond Overasselt. Ja. Goed, nog even het weer. Het was afgelopen nacht bewolkt weer met in het noorden ook zelfs wat regenbuien. Temperaturen die lagen rond de 18 graden. Vandaag wordt het ook zonnig, maar het kan ook af en toe regenen. Het wordt vandaag 23 graden.

0: trap er weer eens in.
1: Ja, er zijn er niet zoveel meer, die wasserettes. Want ja, ze zijn weer echt winstgevend. Maar ze zijn er nog wel op sommige plekjes natuurlijk, hè. Remco Carlos, die zingt erover. In de wasserette. Het is vandaag de dagtopper van deze donderdag, de 3e september. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, vlak voordat de deurbel gaat, nog even wat spullen wegleggen. Rommel uit het zicht halen of een kamer afsluiten. Ja, voor bijna een kwart van iedereen is het een herkenbaar moment. Uit onderzoek van eigen huis, uitgevoerd door Panel Wizard, onder ruim 1000 Nederlanders en ook wat Belgen hebben meegedaan, blijkt dat 24% bewust spullen verbergt of extra opruimt voordat er bezoek komt. Omdat ze zich schamen, bijvoorbeeld voor hun woning. Ook stress en onzekerheid omdat de woning niet voldoet aan de eigen wensen. Of het beeld van een mooi huis laten zien. Ja. Woonschaamte blijft niet alleen bij een ongemakkelijk gevoel, maar beïnvloedt ook het gedrag van Nederlanders. Ja, mensen die verontschuldigen zich al voordat we goed en wel binnen zijn. Dan zeggen ze, let niet op de troep, hè. Ja, dat wordt al gezegd, voordat je binnenwandelt. En dan wijzen ze op dingen die volgens hen niet perfect zijn, terwijl wij daar vaak helemaal niet mee bezig zijn. Ja, het laat zien hoeveel waarde mensen hechten aan de indruk die hun woning op anderen maakt. Ja, ja, ik heb dat nooit, hoor. Als iemand aan de deur komt en die wil naar binnen, dan kom gewoon binnen, jongen, hè. Maakt het uit. Als ze dan wat zeggen, bijvoorbeeld van troep in huis, of als ze iets niet bevallen, dan vertrekken ze toch weer. Ja, het is mijn huis, hè. Zo werkt dat. Maar er zijn ook mensen, ja, die ruimen dan echt de boel helemaal op, hè. Die willen dat het netjes is als mensen binnenkomen. En die willen geen praat achteraf, hè. Nee. Want daar hebben ze dan een hekel aan. Hè? Ja, het gebeurt dus bij heel veel mensen. Hè? Dus het is niet uniek. Dus als je denkt van, goh, ben ik de enige die dat doet? Nee hoor, heel veel mensen doen dat. Ja, het Nationale Warmtefonds die heeft in de laatste 8 maanden van 2026 al meer leningen verstrekt dan in heel 2025. Ja, van januari tot en met augustus werden er ruim 22.000 leningen verstrekt. In het jaar 2025 waren dat er 21.000. Nou ja, eind februari, toen het oorlog werd tussen de VS en Israël en ook Iran werd aangevallen, nam het aantal aanvragen sterk toe, omdat de energieprijzen fors aan het stijgen waren. Hè. Door onder andere de sluiting van de straat van Hormuz. Ja, particuliere huiseigenaren die vroegen 67% meer leningen aan. En dat is een stijging van 10%, hè? Ja. Dus dat is niet mis. Ja, en als laatste bericht, steeds meer middelbare scholen werken met laptops in de klas. Nou ja, als sommige ouders of sommige leerlingen die laptop niet kunnen betalen of willen betalen, dan moet de school gewoon zorgen dat er een leerling toch kan meedoen met een laptop, ja, in de les. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Scholieren die kunnen dan niet volwaardig meedoen. Ja, een maatschappelijk werker zegt, ik zie van dichtbij hoeveel stress dit oplevert. Gezinnen worden ook vaak geholpen met het aanvragen van laptops, want dat kan soms ook via bepaalde stichtingen. En dan wordt vaak de laptop vergoed of de helft wordt vergoed. Ja, in meerdere gevallen moeten de scholen zeker zorgen voor een leenlaptop, hè. Dus je denkt van, goh, ik moet naar school, ik zit op de middelbare school, ik heb nog geen laptop, kan het niet betalen. Ja, de school moet zorgen voor jouw laptop. Dus dan weet je dat ook weer. Ja. Ja, scholen mogen ouders wel vragen om een vrijwillige bijdrage. Maar de ouders zijn niet verplicht om dit te betalen. Zo laat het ministerie van Onderwijs weten. Dus als je niet genoeg geld hebt en je zit op school, of je ouders hebben niet genoeg geld om een laptop te betalen, een laptop kun je altijd krijgen van de school. Zo blijkt volgens de laatste berichten.
2: Back to the 80s.

0: glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
1: Ach, het begint allemaal zo onschuldig.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis.
1: Ja, ja.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer waarover ik u zo even al verteld heb en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik het toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u.

het mooie nummer van Robert Azen. Een auto vliegtuig en daarvoor Luc Lutz. Het werd een hele bijzondere vliegtuigkaping. Ja, Jezus, your captain speaking, zo heette die, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze datum in 1752. In Engeland heeft deze datum nooit bestaan. Ook de komende 10 dagen ontbreken in de Engelse geschiedenis. Oorzaak was de overstap op de Gregoriaanse kalender, ja, in 1752. Daardoor werd het na 2 september in één keer 14 september. Ja, op verschillende plaatsen ontstaan rellen, doordat woedende mensen menen dat de overheid 11 dagen van hun leven gestolen heeft. Ja. En op deze dag in 1914, Giacomo della Ziza, die volgt de overleden paus Pius X op. Hij laat zich Benedictus de 15e noemen. Ja, op 3 september dus 1914. En in 1925 de eerste internationale handbalwedstrijd wordt gehouden. En er is ook financieel nieuws in 1929 op deze dag. De Dow Jones sluit de dag op 381,17 punten. Het was het hoogste punt voordat de waarde van aandelen enorm zouden dalen en de wereld in een recessie zou komen. Ja, en Malcolm Campbell is de eerste mens die met een auto een snelheid dan van 300 mijl per uur bereikt. Dat deed hij in 1935. Hij rijdt over de zoutvlaktes van Utah met 304 mijl per uur. En dat komt overeen met 490 kilometer per uur. Ja, dat is niet missen. Nee.

0: Parelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep

Maar ik dorst niet beginnen, ze was nog zo jong. En ik kon niet geloven dat dit allemaal kon. Een meisje als jij, met een schot zoals ik. Oh, kom niet terug, ik bezwijk voor die blik. Bedijdijdie, bedijdijdij. Een meisje als jij, met een schot zoals ik.

0: 114 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

sometime you become a child.

1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1.

0: Oh, godverdikke.
1: Maar gelijk hebben jullie weer ja, een testament.
0: Ja. 1, 2.
2: Ja hoor, je mag het. Moet ik het die andere ook doen?
1: Ja, doe maar even. Dus ik heb een rustig doorkletsen dan.
2: Ja, maar er kwam waarschijnlijk ILO uit, of niet?
0: Uiteraard. Ja.
2: Het is niet zo moeilijk, dat had ik ook aangegeven. Dit is 3. Ja, dit is 3.
1: I know.
2: Ja. Nou, dan is dit 4.
1: Ja, wie is dit erbij?
2: Is dit 4?
1: Nee, dit is
2: 2. Oké, dat is ook goed. Dat wat
1: vier,
2: jij wil.
1: Dat is 4.
0: Ja. Maar...

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
0: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Donderdagavond, 7 uur geweest. Voor u bekende programma Podium Breed is weer in de lucht. We hebben vanavond een aantal bijzondere gasten die hun eigen verhaal komen vertellen. Heel afwisselend, mooie onderwerpen, mooie beelden. Dus wat dat betreft hopen we dat u aan het beeld gekluisterd blijft zitten. En wij hopen u daarnaast te vermaken met een hoeveelheid mooie muziek. Dus heel veel plezier voor vanavond. Naast mij Franca, achter de knoppen Ad. En zometeen stellen de gasten zichzelf aan u voor. En we gaan alvorens dat we de lucht in gaan, gaan we luisteren
3: naar de lucht.
2: We zijn in de lucht, ja. Maar met muziek gaan we beginnen, Ad. En dat is...
3: Ja, een hele bekende van jou, Theo.
2: Ja, denk zeg ik. Jij.
3: Een van jouw beroemde Boabab, Makiwara. Of andersom, dat kan
2: ook. Ja, dat houden we even in de lucht.

Ja, goedenavond, dames en heren. Aan onze tafel zitten twee gasten, Mitja Zilverberg en Django Soetens. Beiden hebben ooit hier acte de présence gegeven met hun werken. En zoals u op het beeld kunt zien, is het thema vanavond Art Experience, waar kunst belevenis wordt. Een tentoonstelling in de Koepelhal in Tilburg. En speciaal om die reden vroegen zij om te komen, maar vonden we het fijn ook dat ze wilden komen. Want laten we eerlijk zijn, hoe mooi is het om te laten zien wat je als kwaliteit, als artistieke eigenschappen in huis hebt en waar mensen van kunnen genieten. Mag ik eerst even beginnen met Django, voordat we Mitja het woord geven.

0: In Rosmalen. Daar ken ik Mitch ook trouwens van. Die stond tegenover mij.
1: Buurtjes, hè?
0: Ja, buurtjes.
2: Ja.
0: Hij was supergezellig ook. En daarna ben ik eigenlijk door Sotheby's benaderd. En ja, toen had ik wel zoiets van, oké, Sotheby's, het zal wel nep zijn. Dus toen ben ik ook gaan bellen. En het was echt. Dus ja, dat vond ik wel echt super tof.
2: Ja.
0: Ja. En ja, voor hun was het was wel grappig hoe goed gegaan was. Want ik had ze aan de telefoon. En hun waren dus niet gewend een enthousiast iemand aan de telefoon te krijgen. Want hun hebben normaal gesproken een salesafdeling die ze aan de telefoon krijgen. Ja, ja. Dus die man was helemaal verbaasd. Net zo verbaasd als ik, denk ik. En ja, dat was gewoon grappig. Dus zo is eigenlijk een beetje gelopen.
2: Ja. En heeft dat dan naast de publicatie van jouw pagina met een aantal mooie voorbeelden, heeft dat nog een vervolg gekregen? Of?
0: Nee, zover ik weet nog niet. Eigenlijk.
2: Nee.
0: Voor mij was het al, ik vond het eigenlijk heel tof dat ik gevraagd werd.
2: Ja.
0: En ik zie het zelf gewoon als een soort lange termijn iets of zo.
2: Oké.
0: Ja, gewoon nou. Het is zichtbaarheid en het is leuk om daartussen tussen te staan.
3: Ja, het
0: en,
3: is eigenlijk een soort gratis reclame, toch?
2: Ja, nee,
0: het is niet gratis, je betaalt daarvoor.
3: Moet jij ervoor betalen?
2: Maar
3: je wordt gevraagd. Ja. En dan moet je Oké.
0: Dat is vaak hoe het werkt in de wereld.
2: Ja. Dus, ja. Nou, hopelijk verdient zich dat wel terug, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, dat hoop ik ook.
2: Ja, Mitja, we hebben elkaar hier in de studio een keer ontmoet. Dan ging het over jou en over jouw vader. Nog een zeer actief persoon. In
1: nog Rozes. Steeds, hè? Hij is nog steeds.
2: Ja, ik weet het. In het Rozes Spierhuis, hè?
1: Ja.
2: En jullie hadden een expositie in de provincie Utrecht. Ik dacht, was het in Zeist of een Doorn?
1: Allebei trouwens. Ja, we hebben zowel in Zeist geëxposeerd als in Doorn op een kunstbeurs gestaan toen. En in Utrecht. Dus het gaat zo snel allemaal, Theo. Ik weet eigenlijk niet precies meer waar we toen over gehad hebben.
2: Nou,
1: maar het was wel gezellig.
2: Het was heel gezellig.
3: En informatief.
2: En toen kreeg ik van jou een berichtje van God Art Experience.
1: Ja. Ja,
2: kunnen we daar eens wel over vertellen?
1: Ja, Art Experience is mijn kindje. Kijk, het is eigenlijk als je zoveel beurzen internationaal draait. Je hebt altijd bij die beurzen zo'n gevoel als kunstenaar van, draait het eigenlijk wel echt om mij hier, dat ik hier op die beurs sta? En je merkt toch vaak dat je als galerie of kunstenaar in een evenementenbusiness terecht bent gekomen. Hmm. En dat er een paar elementen veel beter kunnen. En daar zat ik al een paar jaar mee in mijn hoofd van, hey, ik ga hier heel Europa door, al die beurzen af. Ik wilde een keer zelf gaan doen. Maar ik wist wel, dat kan ik niet alleen.
2: Nee.
1: Dus ik moest een geschikt iemand tegenkomen. Dat is een paar keer bijna gelukt. Totdat ik mijn huidige compagnon tegenkwam, Wilfred Verwij. En die volledig heel goed in het praktische is. Dus technisch, over verlichting, wanden en dergelijke na kan denken. Daar waar ik niet over na zou willen denken eigenlijk. Maar ik organisatorisch en qua management weer veel beter was. En we hebben het er samen over gehad. En hij zei, ja, ik zit ook al jaren met hetzelfde idee. En hij draaide nog veel meer beurzen.
2: Ja.
1: En zo hebben we een visie uitgerold.
2: Wat is die visie dan?
1: Nou, wij willen dat je kunst moet beleven. En veel kunstbeurzen zijn vrij statisch. Dus dat zijn allemaal aparte steentjes die in een rij staan opgesteld. Dat zijn allemaal eilandjes. En je komt als bezoeker kom je binnen. En je, hier is de ingang, daar moet ik beginnen. Aan het einde ga ik links, ik ga nog een keer links. Hey, volgens mij hebben we het rondje gehad.
2: Ja.
1: Dit was de beurs, we gaan weer naar buiten.
2: Ja, zoals rommel maakt, maar dan chic.
1: Een chique rommelmarkt, nou dat is wel. Dat is dat nou niet. Nee, maar wij hadden zoiets van, de locatie vinden wij heel belangrijk. Ja. Dus we willen een gave locatie die iets toevoegt aan de kunst. Mm-hmm. Wij willen dat de standhouders zich met elkaar verbonden voelen. Dus dat je zoiets hebt van, wij staan hier met z'n allen. In plaats van, ik sta hier in mijn eentje.
3: En
1: als er iemand te lang bij mijn buurman staat, dan begin ik me al langzaam te irriteren. En wij willen eigenlijk een belevenis hebben. Dus wij hebben bijvoorbeeld voor volgende week in Tilburg hebben wij 5 live artiesten erbij gezet. Dus dat is best wel aardig voor een weekendje een kunstbeurs vullen. En goede catering, leuke terrasjes. En we hebben natuurlijk een gaaf locatie in de Koepelhal. Dat is een beetje het gevoel wat wij willen hebben. Dat als je als binnenkomt, als bezoeker, dat je zoiets hebt van, ik ben ergens aangekomen. Het, de,

0: het begint hier iets. In plaats van, oh, daar kan ik mijn rondje doen en ik ben weer klaar.
1: En wat is je ultieme doel?
0: Nou, mijn ultieme doel...
1: Ik ga daar naartoe en hoe wil je dat ik eruit, dat ik naar huis ga? Wat is...
0: Ten eerste dat je veel langer bent gebleven dan je dacht. Maar ik heb eigenlijk twee doelen. De eerste is dat ik heel graag met mijn beurzen en pop-up galeries... een nieuw platform voor kunstenaars wil bieden. Mm-hmm. Dus dat zij een alternatief hebben buiten de huidige supercommerciële gebeuren. En aan de andere kant wil ik een nieuwe belevenis aan de bezoekers brengen. Dat zij, als zij bij ons geweest zijn, dat ze zoiets hadden. Dat had ik niet gedacht. Mm-hmm. Nou ja,
1: maar,
0: ja
1: ik, dan mag, ben ik een eind. Mag ik even kritisch zijn?
0: Absoluut.
1: Want nu zeg je, we hebben live artiesten. Dus ja. Er hangt een andere sfeer aan. Er is muziek.
0: Ja.
1: Er is goede catering.
0: Verbinding.
1: Maar het gaat om de kunst.
0: Het gaat om de kunst, uiteraard.
1: Als ik langs de standjes loop, die waarschijnlijk anders opgesteld zijn...
0: Ja.
1: Krijg ik dan ook een andere beleving van de kunst?
0: Nou, je krijgt in ieder geval een andere belevenis... omdat je al voelt dat de energie anders is.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Dus het feit dat wij de exposanten... dat wij heel erg verbinden met de exposanten... En natuurlijk hangt er al een hele andere sfeer als Django er alleen al is.
1: Ja,
0: met zijn grote vriend Rob, want volgens mij komt Rob mee, hè?
2: Die komt kijken, die komt helpen.
0: Hij komt helpen.
2: Niet alle dagen.
0: Niet alle dagen. Nou, dan is het toch een gedeelte, een goede sfeer. Nee, maar je merkt gewoon, en dat merkten wij vorig jaar in Utrecht, dat de mensen echt zoiets hadden. Dit is toch iets anders. Kijk, je kan het niet compleet anders maken, want het draait nou eenmaal om de kunst.
2: Ja.
0: Wat wij wel voor zorgen... We hebben goede wanden, een goede hoogte. Ik heb van de zomer op een kunstbeurs gestaan. Ja, de wanden van 2 meter hoog.
3: Nou, dan kom je met je haren.
0: Ik heb een aardig grote werken maken, ik en mijn vader. Dus ik had een groot werk bij me. Die heb ik gewoon op de grond moeten zetten.
1: Ja, maar dan komt het niet uit. Hè?
0: Ik had een lampje gekregen van hun. Nou, het was alsof ik met mijn telefoon erop scheen. Daar is het niet. Dus wij hebben serieuze galerieverlichting erop. Ik was ook laatst op een beurs en toen vroeg ik aan hun... Waarom is die verlichting hier eigenlijk niet zo goed? Ja, maar als de mensen thuis een schilderij ophangen, was het antwoord. Ja. Hebben zij ook geen galeriespot? Ja, ik weet wat die dingen kosten, die lampjes. Dus ik dacht, leuk antwoord, slaat natuurlijk helemaal nergens op.
3: Nee.
0: Kijk, wij willen dat de kunst perfect is uitgelicht. Het moet op een goede wand hangen, mooi in beeld. En dat je gewoon van de kunst kan genieten. Je kan in contact komen met de kunstenaars en galeriehouders... Dat wordt gewoon tof.
3: Als je zegt dat de kunstenaars aan zich moeten met elkaar ook een soort van verbinding hebben.
0: Ja.
3: Hoe bewerkstellig je dat? Door stukken van de een bij de ander in de stand te zetten? Als er al een stand per persoon is? Of hoe pak je dat aan?
0: Ja, maar dat is een hele goede vraag, Theo, natuurlijk. Maar we gaan geen werk mixen bij elkaar. Nee. Dus iedereen heeft zijn eigen stand. Maar het is puur hoe ik... en Wilfert van nature al zijn.
3: Mm-hmm.
0: In ons team hebben we nog Henk en Mariska. Die zijn ook heel verbindend. Door de manier waarop wij communiceren... ik hoop dat Django dat kan beamen...
1: creëren we
0: al een verbinding. Okay. Dus ze hebben al niet het gevoel dat ze alleen op die beurs komen
1: staan. En dat begint nu al. Dat is al
0: daar
1: dat
0: zijn
1: is
0: we al maanden mee bezig. Ja, daar zijn we in alle manieren waarop wij communiceren met de mensen. Zij contacteren mij ook constant... met allerlei vragen. Ik denk met ze mee. Ik wil gewoon dat het voor hun de beste beurs wordt. En die verbinding die gaat eigenlijk vanzelf.
1: Ja, kun je dat aangeven? Wat er anders is? Wat jij zelf anders ervaart nu?
2: Ik heb natuurlijk nog niet op deze beurs
1: gestaan.
2: Nee,
1: maar vooraf
2: maar
1: zo. Hè?
2: Ik heb wel met Mitja op een beurs gestaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik zou jou eerlijk zeggen... die beurs waar ik toen aan meedeed... daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Omdat er een beetje in een bepaald segment te doen was, zeg maar, waar ik voorheen gewoon niet zo'n prettige ervaring heb gedaan. Dus ik ging er eigenlijk een beetje mee geknepen billetjes naartoe. En het is dat ik daar Mitja heb leren kennen, want ik denk dat ik daar anders daar ook niet zo heel leuk had gevonden. Maar ik heb uiteindelijk echt wel gewoon een leuke beurs gehad.
3: Ja. En dat was een goede, leuke overbuur.
2: Ja.
3: Dus,
2: ik had gewoon meteen,
0: ja, echt, ja, maar
2: meteen een klik. Ik had het gevoel dat ik erbij hoorde, dat we niet allemaal op ons eigen eilandje zaten en zo, zeg maar. En ik weet totaal niet waar ik aan mee ga doen. Ja, tuurlijk, ik kan wel op internet kijken en waar dan ook, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik weet dat dit gewoon klopt, zeg maar. En dat is genoeg. Ja, en ja. Dan weet ik gewoon dat dat wel goed komt, of zo. Ja, snap je wat ik bedoel?
3: Ik snap het ten dele, want dan is meteen ligt de vraag weer bij mij. Ja, hoe benader jij hem om te zorgen dat hij zich daar voor de 110% verbonden voelt met datgene wat er staat te gebeuren?
0: Nou ja, dat is wel een heel bijzonder dat je dat vraagt, Theo. Want dit was eigenlijk andersom. We hebben een superleuk weekend gehad in Rosmalen. Ja. En eigenlijk al de dag daarvoor met inrichten. En na de eerste dag daar op die beurs kwam hij naar me toe en toen zei hij: ik denk dat het de bedoeling was dat wij elkaar ontmoeten. En hoe jij over kunst denkt en dat gevoel en die energie, hoe als ik jou bezig zie, dat matcht voor mij. En hij had zoiets: vertel me gewoon wat je doet, ik doe mee. Zoiets was het een beetje.
2: Ja, daar kwam bijna. Het wel op neer.
0: Daar kwam het op neer. Nou ja, toen hadden we het nog niet erover gehad dat ik kunstbeurzen organiseer. Nee. Maar uiteindelijk heb ik mijn visie met hem gedeeld. En hij had zoiets: die visie deel ik gewoon met jou. Kijk, ik heb ook, als ik kunstenaars of galerie spreek, het is niet dat ik ze erbij moet hebben. Zij moeten gewoon aangaan op mijn visie. Dus als ik ze met ze spreek, zij zeggen van: hey, ik heb interesse in je beurs. Dan zeg ik: nou, dit is mijn visie. Begrijp je die? Dan hoor ik in mijn gesprek met hun wel hoe zij daarin staan. En ja, dus we hebben straks een beurs met gerenommeerde kunstenaars, upcoming artists zoals Django, hier uit de buurt, galeriehouders die allemaal mijn visie delen.
1: En dat is al verbindend.
0: Dat is al verbindend.
1: Dat is de rode draad.
2: Dat is neus
0: Want
2: dezelfde
0: je,
2: kant
0: je,
2: op.
0: Je ziet gewoon al, doordat ze mijn visie delen, dat ze al niet egocentrisch daar staan.
3: Het gaat om de kunstenaars. Het gaat om de visie van, die jij wilt uitstralen met jouw met je medekunstenaars. Daarnaast heb je toch een aantal dingen geïntroduceerd. Dat is muziek.
0: Ja.
3: Die hopelijk een toegevoegde waarde is.
0: Ik hoop het, ja.
3: Ja, wat iedereen ziet.
0: Ja.
3: En je hebt ook nog iets voor de ondernemende Tilburger, schuine streep Brabander en misschien ver weg is Tanner.
0: Ja, maar mijn visie gaat inderdaad breder dan dat. Dan alleen maar de kunst en de beurs en de bezoeker. Want uiteindelijk is het de bezoeker die moet komen genieten.
3: Ja.
0: En zoiets hebben van: de volgende keer wil ik zeker komen. Maar een van die bezoekers die ik wil aanspreken zijn de ondernemers uit de regio hier. En zo beginnen wij op vrijdag om 5:00 lekker met een ondernemersnetwerkborrel. Een ondernemersnetwerkmoment in de koepelhal, in een kunstomgeving, om hun een keer op een andere manier met elkaar te laten netwerken. Ik heb een vrij breed netwerk onder de ondernemers. Ik ken ook veel varianten van de netwerk, ontbijten, borrels, diners en noem maar op. En dat, ik wil eigenlijk dat stukje wat in mij zit, dat ondernemerschap, wil ik daarbij betrekken en ook die ondernemers daarin aanspreken. En ik ben afgelopen maandag in Tilburg hier op een ondernemersdiner, borrel, ding geweest. Er kwamen meer dan 1000 ondernemers uit Tilburg.
1: Was dat en daar heb je je pitch gegeven van: kom bij ons.
0: Nou, niet bij alle, nee, niet bij alle 1000.
1: Oh, ja, nee, je kreeg niet het podium. Maar,
0: nee,
1: maar je hebt er wel lekker rondgelopen.
0: Ik heb er goed wat gesproken.
3: Ja. Ja. Ja, ja. Want je kunt je voorstellen dat praat je over ondernemers, praat je meestal over geld. Want dat hoort, is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dan kom je bij een TFAF bijvoorbeeld. Maar jullie doen het op een hele andere manier. Want jullie hopen ook nog, buiten het feit dat je de mensen met kunst in aanraking wil brengen en ze daar blij door wilt maken en een andere mening willen geven over wat is kunst, ga je ook nog iets verder door een speciale actie op poten te zetten.
0: Nou ja, wat heel belangrijk voor ons is, Theo, kijk, wat wij doen en wat we ontwikkeld hebben is niet puur uit commercieel oogpunt gecreëerd.
3: Nee.
0: En wij vinden het belangrijk dat wij een stuk cultuur brengen. Nu is dat in Tilburg. We vinden het belangrijk dat wij ondernemers bij elkaar brengen om op een bijzondere manier met elkaar te netwerken. En wij vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de stad. Dus per beurs steunen wij een lokaal goed doel. In dit geval is het Quiet. En Quiet is een hele mooie organisatie. Zij bestrijden de stille armoede in de stad. Dus eigenlijk de armoede die niemand ziet. En dat doen zij op een hele mooie manier. Dus wij dragen een stukje van ons ticketgeld af aan hun. En we hebben een aantal werken beschikbaar gesteld voor op een veiling die volledig naar hun toe gaan, de opbrengst daarvan.
3: Ja, en dan kom ik uiteindelijk tot die vraag van, en kun jij mij iets van, of de mensen iets van die werken laten zien?
1: Die
3: want dan hebben ze alvast een idee waar ze op kunnen bieden.
0: Nou ja, ik heb ze natuurlijk. Ik heb er 2 van de 3 meegenomen, want ik heb er 2 in mijn bezit. De derde niet. Maar het leuke is dat we deze werken live voor het publiek hebben geschilderd. Tijdens een van onze pop-up galerieën hebben we een live painting dag georganiseerd. Mm-hmm. Waarbij toeschouwers en kunstenaars om ons heen stonden. Om mij heen en om mijn vader en om Wilfred heen. Terwijl we aan het werk waren. Mm-hmm. En die werken hebben we nu ter beschikking gesteld. Dus mijn vader heeft een werk gemaakt. De Dirigent heet het.
3: Ja.
1: Oké. Okay. We zagen ze net al achter.
0: Ja, waar waren ze even in beeld.
4: Laat ze maar staan. Ik ga hem even scherp in beeld brengen.
0: Ja, dus de Dirigent door mijn vader. Ik heb I Like My Ball geschilderd. Uit een serie van dieren die iets vangen. Die gaan dus naar het goede doel uiteindelijk. Ja. De opbrengst daarvan.
1: Als jij een beetje even naar Django gaat, dan... Ja, dat is niet... Maar dit is...
3: Dit is I Like My Ball.
1: Ja. En dit is de dirigent.
3: En dat is de dirigent.
0: Ja.
1: Hele verschillende, maar allebei erg mooi.
4: Even kijken.
1: Kleurrijk.
4: Ja. Zo, ga even naar die. Goed, zet iemand voor. Ja, hij loopt iets langer. Kijk, daar ga ik voor.
3: Ja.
4: Is het een beetje te zien zo, jongens?
3: Ja.
0: Nee, maar het zijn... optimistische werken, positief, helder van kleuren. Ja, het zijn echt leuke werken. Niet hoogdravend, zeg maar. Het is gewoon mooi werk, leuk. En het is gewoon heel fijn om iets terug te geven aan de maatschappij. Dat geeft je ook gewoon een goed gevoel. Ja. En daarmee willen we nog eens extra duidelijk maken dat het voor ons niet alleen maar commercie is waar we mee bezig zijn, maar dat we echt een brede visie. En we proberen daar gewoon een stukje in de wereld hier te veranderen. En hopelijk een beetje te verbeteren.
3: Ja. We gaan heel even afwisselen met een stukje muziek. Zeker. Dan gaan we daar zo meteen even over doorpraten.
4: Ik heb hier staan, jongens. Jullie kennen het beter. Nee, Flutter. Flutter. Flutter.
2: Flutter. Ja.
4: Flutter met Kaisaku.
0: Ga je zaak goed?
2: Ja, op zich wel.
4: Mooi.

0: We gaan. Zeg, in het stuk wat jij mij toestuurde, daar stond andere. Wanneer kunst mensen verbindt, kunst raakt. En een kunstwerk kan een ruimte veranderen. En toen dacht ik van, ja, hoe verandert een kunstwerk de ruimte? Anders dan dat iemand daar naar kijkt en zegt, ja, mooi.
1: Ja, naast me begint al iemand te pruttelen.
0: Django.
1: Die heb je eigenlijk zoiets. Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen?
2: Nou, als je bijvoorbeeld gewoon naar deze twee kunstwerken al kijkt. En dan nog niet eens. Alleen naar de kleuren al, zeg maar. Mm-hmm. Als jij een woonkamer hebt. En stel je voor, je hebt een woonkamer. En dat is in vrij tamme kleuren. Tegenwoordig hebben heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een huis. En dat is een beetje van die aardetoontjes. Ja. En rustig, kalm. En dat is allemaal prima. Dan wil je uiteindelijk iets hebben wat die ruimte, waar leven in die ruimte kan brengen. Nou, dat brengt wel leven in de ruimte. Ja. Dat trek je, maar ik zeg altijd dat je daar iets mee over de helft kunt scheuren met zo'n werk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook schilderijen die meeblenden in een interieur. Dat is wel anders. Maar het is wel echt een samenspel met het interieur. En ik geloof dat daar een beetje is.
0: Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar wat bedoel je met meeblenden?
2: Stel je voor, je hebt een bepaalde sfeer in jou. Dus je hebt een bepaalde kleurstelling. Dan heb je dus. Kan het ook zijn dat je dus niet een schilderij pakt die daar zeg maar over de helft heen hakt. Of die daar daar openbreekt. Maar een schilderij waar daarin meegaat eigenlijk, zeg maar.
1: Dat is ook in de interieur. Kijk, als je de interieurarchitect van deze moment pakt, de meeste doen, die hebben een centerpiece, een bank of een kast. En wat aan de muur hangt ter decoratie moet blenden in het geheel. Dus die mag niet de sfeer bepalen. Hm. Wat ik maak, wat mijn vader maakt, maar wat Django ook vaak maakt, is sfeerbepalend. Ja. Dus als jij van de trap 's ochtends afkomt in je slofjes of zo, je hebt lekker geslapen en je komt beneden en je kijkt ernaar en je denkt, ja, daar word ik blij van. Dat is gaaf, zeg.
0: Ja. Dus dan draai je in wezen, draai je het compleet om. Dan is de architect onderdanig. En,
1: niet per se. Je moet alleen zijn masterpiece eventjes niet zijn kast van maken, maar het schilderij.
0: Nee, ja. Juist. Ja. Dat is een wezenlijk verschil natuurlijk.
1: Ja, dus er zijn een aantal interieurarchitecten die daar heel goed mee omgaan. Want er is gewoon een balans in te vinden. Er zijn er heel veel. De trend van dit moment is vooral dat het dat moet blenden.
0: Ja. Ja. Nou hadden we het over de beurs of de tentoonstelling aan zich met heel veel kunstenaars. Hoe komen kunstenaars tot jullie? Zeg je van iedereen is welkom en mist hij aan een paar voorwaarden voldoen van entree geld betalen en een aantal schilderijen meebrengen? Of hebben jullie een aantal criteria waardoor de lat wat hoger komt te liggen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk in feite mijn eerste criteria al verteld. Is ja, dat je moet matchen met mijn visie.
0: Met de visie, ja.
1: En omdat wij ook galeries hebben op onze beurs, is het van belang dat de kunstenaar daarbij past. Hm. Dus qua profiel moet je daarin kunnen thuis horen. Want anders wordt de galeriehouder heel ongelukkig, maar de kunstenaar ook. Dus het is voor ons belangrijk dat degene die zich bij ons aanbieden, dat wij die screenen op hun profiel. Het feit of ze onze visie meegaan daarin. En dan is dat, ja, dan is dat heel tof. Dan klopt dat en dan ga je ook op de beurs terugvinden
3: straks. Mag ik even kijken of ik het snap? Want ja. Django, jij bent er zonder galerie, hè? Jij bent er voor jezelf. Hè?
1: Ja. Ja,
3: dus jij deelt de visie en dat verhaal is helder.
2: Ja, ja, zeker.
3: Dan komt er een galeriehouder, hè, daar heb je contact mee. Die galeriehouders, die moeten ook jouw visie.
1: Ja.
3: Maar die vertegenwoordigen een aantal kunstenaars.
1: Klopt.
3: En alleen die kunstenaars komen die ook jouw visie delen.
1: Dat niet per se,
3: of,
1: nee de galeriehouder. Kijk, de galeriehouder moet mijn visie delen en die. Maar die vertelt mij wel welke kunstenaars die meeneemt.
3: Okay. Maar die moeten dan toch eigenlijk ook wel passen?
1: Natuurlijk, maar dat is tot nu toe nog niet verkeerd gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Dat is altijd nog goed gegaan.
0: Ja, want er zijn natuurlijk als aanvulling, best wel kunstenaars, had ik het met jou over, die hebben een mooi atelier, daar zitten ze allemaal in te werken, maken hele mooie dingen. En voor de rest vertellen, zich uiten, weergeven met stralende ogen over wat hun bewogen heeft om zoiets te maken. Dat is heel veel mensen nog vreemd.
1: Ja, klopt. En dat is ook moeilijk. Kijk, respect voor ons allemaal die ons creatief aan het uiten zijn. Maar op zo'n platform als zo'n kunstbeurs, helemaal met de galeries erbij, moet je communicatief wel een beetje naar buiten kunnen komen. En dat is kijk, ons profiel, wat wij als kunstenaar willen hebben, daar kom ik vrij snel achter op het moment dat ik met iemand in gesprek ben aan de telefoon.
0: Ja, ja.
1: Dus ik vertel, ik vraag en ik luister heel goed daarna. En vooral door dat luisteren kom ik erachter hoe dat gaat. Maar zoals nu met Django. En hij is niet de enige, maar er komen gewoon heel veel kunstenaars en galeries op je pad. Gewoon puur door wat je doet. Dat iedereen krijgt dat te horen in die wereld. Die wereld is niet zo groot. En het leuke is daarin, ze willen niks missen. Dus ze worden nieuwsgierig. En ze willen niet per se als eerste hun nek uitsteken, maar ze willen ook niks missen. Dus ze benaderen mij vanzelf. Via de website, gewoon via de telefoon, via. En dan kom ik er vrij snel achter of dat matcht of niet. En dat is het leuke in dit geval. Ik ben niet alleen daarin. Maar ik kan het wel een beetje naar mijn beeld vormen daarin. En ik vind dat wel heel bijzonder.
0: Ja, ja. Hebben wij nog een paar mooie foto's van werkstukken.
3: Van Django, ja.
0: Van Mietje en van Django. Die we kunnen laten zien en waar een verhaal bij hoort, in wezen.
4: Als je een ogenblikje hebt, dan pak ik hem even.
0: Ja, je pakt hem helemaal. Ja. Nee, want Django, even terughalen naar de laatste keer dat je hier was, ging het over hoe kom je tot een heel mooi kunstwerk. En een van de dingen was dat je zei van ik begin.
3: Ondertussen zijn we werken van...
0: Ja, dit is...
2: Ik begin gewoon. Ik weet meestal niet... Ik heb soms een vaag idee, maar meestal begin ik gewoon ergens aan.
0: Ja, en dit is een van jouw werken die...
2: Ja, dit was een beetje mijn paradepaardje op de beurs waar ik Mietje heb leren kennen. Dat was het grootste werk wat ik had. En daar ben ik ook best wel even mee bezig geweest ook. En ik had wel zoiets van, ik wil echt iets voor die beurs maken. Iets als mensen daar komen, ook mensen die mij kennen, dat ik daar een werk heb hangen wat nieuw is. Ja. En dan ook een werk waar gewoon echt...
0: Een wow-factor heeft.
2: Ja, wat er staat, zeg maar. Wat er thuis hoort.
0: Ja.
2: Ja, en dat is deze. Cornucopia.
0: Hoe?
2: Cornucopia.
0: En wat is dat?
2: Dat is de horen des overvloeds. Nou ja, ik stond op een hele chique kunstbeurs. En daar was overvloed en van allerlei verschillende dingen. Dus ik denk, die past daar gewoon thuis, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar er gaat ook al heel veel energie van het werk uit wat hij maakt.
0: Ja.
1: Dus dat is wat mij ook aansprak. En als je meerdere werken van hem ziet, zie je dat hij een heel duidelijk handschrift heeft. Dus je herkent heel goed dat het van hem is.
4: En, er even eentje bij.
1: En daarnaast, met zijn persoonlijkheid daarnaast nog eens erbij, maakt dat het compleet. Hè? Dus het is tegenwoordig koop je niet alleen nog maar kunst wat je mooi vindt, maar het verhaal eromheen is belangrijk, de persoon die het maakt is belangrijk. En dat klopt bij hem gewoon helemaal.
0: Ja.
1: Dus dat was zo'n leuk contact. Ik heb daar nooit een intentie van gehad om daar te denken van die moet bij mij op de beurs staan of wat dan ook. Maar dat klikte gewoon super.
0: En dat ging eigenlijk als vanzelf.
1: Dat ging als vanzelf, maar dat hoort ook. Ja. Zo hoort het eigenlijk ook, hè, toch?
2: Ja.
3: Dat is ook erg mooi, Django.
2: Dankjewel.
0: En hier heb je een heel mooi...
2: Hier heb ik echt lopen spelen.
0: Werk, ja.
2: Dit was... ik weet niet meer precies hoe ik het gedaan heb, maar ik weet nog wel hoe ik mijn eigen voelde. En daar ging... ik weet niet, ik was dit aan het schilderen en ik had zo'n soort scenario in mijn hoofd van twee mensen die heel veel van elkaar houden en die dan van alles meemaken, waar je dus als negatief zou kunnen ervaren, maar waar uiteindelijk twee mensen samen, wat een sterkere eenheid uiteindelijk wordt, zeg maar. En dat was eigenlijk een soort film die in mij afspeelde. Er zit dan ook muziek bij. En daar kwam uiteindelijk dit uit. Toen dacht ik van...
0: Had dat niet met een vriend van jou te maken, begrepen? Dacht ik.
2: Met een ander schilderij. Met die lichtballen bedoel jij, denk ik. Ja, dat is weer een ander schilderij.
3: Die had je de vorige keer bij.
2: Dat was een zwaarder verhaal, inderdaad.
0: Maar als ik het zelf zou moeten vertalen, dan zie ik rechts een persoon. Ik zie links een persoon. En op een gegeven moment naar het midden toe komt er een hele zachte groene kleur. Als zijnde van...
2: Daar komt het samen.
0: Waar het bij elkaar komt en dat het goed is.
2: En het was echt, terwijl ik het schilderde, was het ook een spel. En toen ik de laatste handreik aanleg, toen besefte ik me eigenlijk gewoon van, oké, ik heb een unieke stijl. En die is in een wereld waar abstracte kunst is eindeloos. Hè? Ja. En dit is mijn techniek. En die is ook al eindeloos op zich. Mm-hmm. En dat is ook de naam van het schilderij, Limitless.
0: Kijk.
5: Ja, maar nooit, ja. Jij maakt dan nooit een schets natuurlijk. Het is dit.
2: Nee, ik heb wel soms dat ik een vaag idee heb. En dan wil ik wel eens kleine staaltjes maken om iets uit te proberen. Of ik wil mijn mengverhoudingen van mijn verf wil ik wel eens een beetje mee gaan lopen klooien en zo. Maar het schilderen zelf, dat is gewoon, dat is alles of niks.
5: Hoe lang doe je dan over zo'n stuk? Want je zegt dat ik beleef het.
2: Dat weet...
5: En je kan ook niet elke dag denk ik die belevenis hebben.
2: Nee, je moet het wel voelen. Exact, je moet het wel voelen. Maar ik ben, als ik echt lekker in de flow zit, dan ben ik wel met een schilderij of 4, 5 of zo bezig. Dan wip ik van het een naar het ander, zeg maar. Als ik dan ergens paak loop of ik voel het niet meer, dan kan het zijn dat ik op een ander schilderij wel voel. Ja. Maar het kan ook zijn dat het er niet is en dan schilder ik gewoon een paar dagen niet. Dat kan ook. En ik ga het niet dwingen.
0: En kan het ook gebeuren dat je bezig bent met een heel mooi schilderij en dat je op een gegeven moment zegt, kappen mee, want dit gaat voor mij niet worden. Het kwartje valt niet, zeg maar.
1: Ik heb dat hadden we het net nog over. Hè? Ja. Dat je zo, ik vertelde ook, ik loop wel eens vast in een schilderij. Ja. En ik op een gegeven moment gewoon zeg, ik pak een roller en witte verf. Ja. En ik ga eroverheen. Ik begin gewoon opnieuw.
2: Ja, ja. Ik zet het dan voor mezelf, zet ik het meestal weg.
3: Ik heb één
2: schilderij heb ik gehad. En dat is zelf één van mijn favoriete schilderijen. En die vormen die ik schilderde, die waren zo anders als wat ik gewend was. Dat ik wist niet wat ik ervan moest vinden. En daar heb ik toen een jaar lang weggezet. Toen heb ik het weer gepakt. Toen ben ik daar af gaan werken. En toen dacht ik echt van, nou, ik snap echt niet dat ik dit ooit niet heb kunnen plaatsen, zeg maar. Dus eigenlijk is er dus geen... Met die stijl van mij is er eigenlijk, zoals ik het beleef, geen goed en fout. Alleen nieuw en anders. En moet ik er dan zelf nog aan wennen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat het nieuw is of anders.
1: Er is sowieso geen fout in het schilderen.
0: Ik wou net zeggen dat...
2: Dit is er bijvoorbeeld ook zo eentje waar ik... Toen had ik het net geschilderd en toen dacht ik echt... Mijn god, wat heb je nou weer geschilderd, gast? En toen ben ik daar verder gaan uitwerken. Met de airbrush en de stiften en weet ik het wel allemaal nog meer. En toen is het dit geworden. En toen dacht ik van wow, dit is eigenlijk wel... Echt een heel bizar ding geworden, ja.
0: Nou, ik noem het dan maar dat er een soort van snelheid in zit.
2: Ja, het is dynamisch inderdaad.
1: Ja,
2: dynamisch,
1: ja. Maar er zit heel veel beweging in zijn werk.
5: Door het patroon en de kleurstelling.
0: Ja, en dan zo dat.
2: Ja. Ja, en dan zeg maar, ik ben begonnen met die zwarte achtergrond. En nu ben ik meer met die gevlamde achtergronden bezig. En ik merk zelf dat het dan ruimtelijker wordt of zo. Dan is het echt net of dat het ergens in een ruimte hangt.
0: Ja.
5: Als we even terug.
0: Mooi. Ja.
5: Even kijken.
3: Hoeveel werken ga je er hangen in de koepel?
2: Ik weet het niet precies. Ik ga dat te veel meenemen.
0: Hoeveel mag je daar hangen?
2: Dan kan ik een beetje spelen, zeg maar.
1: Nou ja, we willen graag het liefst dat je het een beetje netjes ophangt. En niet zoals we dat noemen, want je hebt wel eens mensen die maken er kunstbehang van.
2: Yeah.
1: Dus die plakken ze aan elkaar vast, omdat ze zoveel mogelijk willen laten zien.
2: Ja.
1: Maar er mag wel een beetje ruimte in zitten.
3: Nee, want je hebt net dat hele verhaal over licht verteld. Hè? Ja. Want ik dacht, ja, dan kunnen ze wel zeggen... Thuis heb je ook niet zo'n mooi licht. Nee, mm-hmm. Maar je wil het verkopen.
1: Dus tuurlijk, het moet prachtig uitgelicht zijn.
3: Het moet hartstikke mooi uitgelicht zijn. Dan moet je er ook geen behang van maken. Hè? Want dan ziet iemand liever ook niet meer
2: wat er... Het wordt wel vaak gedaan dat je dus inderdaad geen kunst aan de muur hebt... maar een muur met kunst. Ja. En dan die individuele werken die hebben dan niet de ruimte om te spreken. Je moet daar ruimte geven. En vooral als je... echt expressief werk hebt, dus met felle kleuren en zo, heeft gewoon ruimte nodig.
0: Ja. Maar is het ook zo dat, wat jij zegt, hè, dat je de lichttechnicus dwingt om het op de mooiste manier te belichten, dat mensen die op een gegeven moment zeggen van wauw, dit is iets wat ik in huis wil hebben, zo mooi, dat die thuiskomend zeggen van ja, wat ik hier aan zo'n spotjes aan de muur heb hangen, dat is zeker niks. Tuurlijk. Dus... ik ga eens even kijken of we toch met een paar tientjes meer... wel een hele mooie verlichting kan
1: op komen. Op het moment dat jij een kunstwerk koopt... die je voelt, waar je hart ligt, waar je verliefd op wordt... waar je naar kan blijven kijken... daar moet je toch gewoon een mooi spotje op zetten. Ja. Dan moet je thuis ook mooi uitlichten. Hè? Als je een mooi beeld hebt staan, een mooie lamp erop... dat scheelt alles. Er zijn een paar dingen die altijd uitmaken. Hoe lijs je het in... Ja. Ja, Django?
2: Ja.
1: Ja, je lijst kan een schilderij ophalen. Het kan hem ook teniet doen.
3: Ja.
1: En hoe licht je hem uit?
3: Ja.
0: Nou ben jij kunstenaar. Jij bent kunstenaar. Je verkoopt een mooi werk. En die meneer en mevrouw die zijn blij. En die zouden zeggen van, ik zou het fijn vinden als jij met je kunstwerk naar mij toe komt. En dat jij zegt waar ik het op moet hangen en hoe. En hoe ik het moet aanlichten.
1: Ja, is dat gebeurt altijd. Dat is constant, zijn we daarmee bezig.
0: Toch.
1: Hè, maar voordat ze het aankopen, zeggen wij komen eerst bij je langs. Wij doen een proefplaatsing, noemen we dat. Hè, dus we komen bij jou thuis. We kijken, hè, waar zou het het kunnen hangen. Veel mensen hebben al zoiets. Ik zoek iets voor boven de bank bijvoorbeeld. Als ze een specifiek werk willen, dan nemen we er eentje mee. Als ze zeggen, ik weet het nog niet, nemen we er 6 of 7 mee. In verschillende formaten die er allemaal passen. Soms willen ze nog een stadium daarvoor. Dan wil ik een foto van hun muur hebben. En dan photoshop van hem erin.
0: Ja. Ja.
1: Dan kunnen ze zeggen, oh, dat is gaaf. Of ze kunnen zeggen, dat is hem toch niet, hoor. Dat is hem toch niet. Dan komen we gewoon erbij langs, bij je langs. We gaan ernaar kijken. En dan laten we gewoon zien hoe het aan je muur hangt. En dan kunnen we ook nog advies geven over van waar je hem uit zou moeten lichten. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat hoort bij ons werk.
3: Wat een soort van service.
1: Is een service.
0: Een hele mooie service.
3: Maar dan hebben we het de hele tijd over die expositie. Hè?
1: Ja.
3: Wanneer is die? We hebben de koepelhal wel genoemd. Maar
1: van 11 tot 13 september. Om vrijdag is die van 5 tot 10 uur. We hebben dan, beginnen we hè, met ons ondernemersmoment. Daar mogen andere mensen ook gerust komen. Hebben we Bas van Lier met het Hammond trio die komt optreden. Daarna hebben we DJ Cleopatra. Die gaat daar draaien. Die hebben ook 2 weken net op Tomorrowland gestaan. En op zaterdag en zondag is het van 11 tot 6. Op zaterdagmiddag treedt Miss BB op. En op zondag is wel leuk. Dan is er sowieso daar in de buurt het evenement Spoorzone Ontspoort. Dus alle bedrijven gooien hun deur open. En wij hebben 2 artiesten uit de buurt hier. Dat is Anne-Louise en Bartolo. Die jullie ook wel bekend is.
3: Die kennen wij ook, ja.
0: En die treden op.
1: Die treden dan op, ja. En van 11 tot 6 ook.
0: Ja. En nou hebben mensen, ons gezin, die hebben jullie gehoord. En dus, hoe komen ze aan meer informatie? En wat gaat het kosten?
1: Ja.
0: Ja, voor degene die...
5: Nee, het staat op de website.
1: Voor de mensen die alleen maar aan het luisteren zijn nu. Ja. En we het vertellen. Hè? Dus die hun ogen dicht hebben. Omdat het zo mooi is wat wij met onze zalvende stemmen verkondigen hier.
0: Zo.
1: Je kunt meer informatie inderdaad op de website terugkijken. Dat is www.theartexperience.nl.
0: Ja.
1: Een ticket kost normaal €15. Maar voordat ik hier naartoe kwam, heb ik speciaal voor de luisteraars op onze website een kortingscode geplaatst. Dus nu kun je de ticket met 50% korting bemachtigen. En daar gaat een stukje van naar Quiet.
0: Naar Quiet.
3: Heel
0: mooi.
3: Ja, dat is ook nog wel eens ook echt belangrijk.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, fantastisch dat jullie dit wilden komen vertellen. We hebben een paar prachtige werken al gezien. Dus wat dat betreft, niks staat in de weg om op 11, 12 en 13 september naar de Koepelhal te komen om al die mooie werken te bewonderen en je te laten verblijden door datgene wat je allemaal tot je neemt en wat je uit misschien een slechte mindset haalt en je gelukkig naar huis laat gaan.
3: En ook eens even toetsen of dit inderdaad een andere...
1: Andere gevoel brengt. Ja, maar het leuke is, joh, we hebben zulke verschillende kunstenaars. Ja. Er staan kunstobjecten. Er komt een Tilburgse galerie, Galerie Sepp. Die plaatst daar een kunstobject, een auto van metaal. Gesliced zo'n beetje. Ja. Echt op vol formaat. En die zet hij daar in de koepelhal neer.
0: Zet zij daar in
1: de koepelhal neer.
0: Ja, want zij is hier ook in de uitzending geweest. Jari Sebestik. Ja.
1: Dus en daarnaast, joh, we hebben zo'n verscheidenheid aan kunst, aan beelden, schilderijen. Kom gewoon kijken.
0: Ja.
3: Nou, het was nog een mooie laatste oproep voor het volgende onderwerp. Hè, want wij gaan ook weer door.
0: Ja.
3: Hebben we nog een muziekje?
5: Zeker. Ja, dat is iets wat je eigenlijk niet moet doen volgende week.
0: Zeg het maar.
5: Hiding.
0: Hiding, nee. Je moet kop boven het maaiveld uitsteken. Je moet je niet verbergen. Nee. Maar de kunstenaars doen dat sowieso niet. Want die staan in volle glorie staan ze in de koepelhal.
2: 100%.
3: Ja, en heel, heel, heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Bedankt dat we hier mochten zijn.
0: Onze complimenten voor datgene wat je hebt laten zien al. Mooi hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij wist het wel van mij.
2: Ja.

0: Ja, dit was Miley Cyrus met Flowers. Een toepasselijke titel voor onze gast, meneer José Frederiks. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: En de officiële titel van haar is voorzitter van de Dahlia-vereniging.
1: Nou, ik ben geen voorzitter, ik ben secretaris.
0: Oh, secretaris. Nou,
1: maar
0: dat
1: je
0: is
1: weet,
0: ook...
1: die werkt het hardst, hè?
0: Ja, daar komt alles op af. En dat komt op bureau en dat moet allemaal verwerkt worden. Ja. Ik ken jou vanuit de bibliotheek.
1: Klopt.
0: En op een gegeven moment was je uit beeld.
1: Ja.
0: En nou, toen ben je iets anders gaan doen.
1: Ja.
0: En dat was...
1: En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Toen ben ik daar manager personeel en organisatie geweest.
0: Ja.
1: En dat heb ik een jaartje of 6,5 gedaan. De hele coronaperiode daar meegemaakt met alle heftigheid die erbij hoorde. En toen zag ik een vacature bij Amarant. En mijn kinderen die werkten bij Amarant. Eén als bijbaan, de ander was leerling in opleiding. En ik dacht, oh, dat is een leuk bedrijf. Doet veel mooie dingen voor zijn personeel. Ik dacht, als het nou ooit een keer een vacature komt, ga ik daar toch op solliciteren. En toen kwam die.
0: Ja.
1: Kwam het eigenlijk niet zo goed uit bij het Jeroen Bosch. Maar ik dacht, ik moet het gewoon toch doen. En toen werd ik het. Dus ja. En ik zit er nu 3,5 jaar.
0: Ja, en het bevalt uitstekend.
1: Het bevalt helemaal goed. Ja,
0: ja, fantastisch. Dus, ja. En toen kwam er een andere bijbaan op je pad. Secretaris worden bij de Dahlia-vereniging.
1: Ja, ja.
0: Wat heb je met dahlia's?
1: Nou, eerlijk gezegd had ik altijd hobby's die veel te maken hadden met vergaderen. Ik ben ook nog even in het bestuur geweest van dit mooie gebouw. Ja. Of van Skag eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: En toen zei mijn man, weet je Marie-José, volgens mij moet je eens iets anders gaan doen. Iets met je handen. Ik hou wel van tuinieren. Ik heb ook thuis een grote tuin. Maar ik vind die dahlia's hele mooie bloemen. En toen dacht ik, ga gewoon eens vragen hoe dat zit. En toen ben ik lid geworden van die club. En het is een club met historie. Het bestaat al sinds 1949. Dus dat heeft een hele lange traditie.
0: Ja.
1: En er zit ook een grote vaste groep die ook al aardig op leeftijd is. En die met veel plezier, de een wat fanatieker dan de ander, die bloemen kweekt.
2: En, wat is dat met dahlia's? Want dat, ik zie... ik kom uit de buurt van Vught.
1: Ja.
2: Daar hebben ze ook een dahlia-vereniging.
1: Ja.
2: Ja, ik woon nu wel in Negolen, maar daar heb ik dat gezien. Ik denk, dahlia's. Volgens mij zijn dat hele ouderwetse bloemen. Hier hebben we er zijn op verschillende plekken dahlia-verenigingen. Maar ik zie nooit rozenverenigingen of zonnebloemverenigingen of tulpen. Wat is dat met dahlia?
1: Ja, ik weet het ook niet precies. We hebben laatst eens in de historie gedoken. Toen waren we eens in de archieven gegaan. En deze vereniging is opgericht door een pater... hier in Goorlen. En dat was eigenlijk om de heren een beetje van de straat te houden. Misschien ook wel uit de kroeg te houden.
2: Oh, ja.
1: Dat
2: ja.
1: ze in de jaren na de oorlog, 1949. Ja. En het is ook zo, die oude garde zitten nog vrij veel mannen. De nieuwe leden zijn veel meer vrouwen.
2: Mm-hmm.
1: Die gewoon van die bloemen houden. Dus het is een soort traditie. En die bloemen, ze zijn zo... want ze komen oorspronkelijk uit Mexico. Uit de hoogvlaktes van Mexico. Maar ze zijn zo gekweekt.
2: Ja.
1: Het zijn gewoon hele mooie bloemen. Met heel veel verschillende kleuren. Hele verschillende vormen. Ze zijn niet heel goed in de vaas. Daarom zie je ze ook bijna nooit bij een bloemist.
2: Ja, ja.
1: Dus je hebt ze een paar dagen... Nou, een mooi voorbeeld.
2: Oh, ja.
1: En echt in zoveel kleuren. En het zijn gewoon hele bijzondere bloemen. En ik kwam er eigenlijk ook maar via achter. Dat ik zei, wat heb je mooie bloemen staan? Ja, we hebben hier in Goorlen een dahlia-vereniging. Dan kun je bloemen gaan halen als je daar donateur wordt.
0: Ja.
1: En zo ben ik er eigenlijk terechtgekomen.
0: Ja, ja. Maar de vraag van Franke, van waarom dahlia's?
1: Dat kan ik je niet precies zeggen.
0: Dat is natuurlijk nog een stap verder. Want die pater die zal gedacht hebben, die kerels die moeten van de straat af vanuit de kroeg. Mm-hmm. Maar ja, dat kan ook met wat anders zijn.
1: Ja,
0: dat kan ook met de tulpen zijn.
2: Ja, maar. Ja. Maar is het dan misschien iets wat in dat kweken zit? Of in het opkweken?
1: Kan, ja.
2: Of in het kruisen? Of in moet toch ergens een uitdaging zitten?
1: Het is wel wat... bewerkelijk. Hè? Een dahlia is niet van je zaait en dan komt er iets en dan is het goed. Je hebt een knol, die moet je in het voorjaar in de grond zetten en dan moet je die niet te veel water geven, want daar houdt hij niet zo van. Moet ook niet te droog zijn, zoals afgelopen jaar. En dan komt er langzaam iets. En als die bloemen komen, dan moet je ook nog... die krijgen vaak 3-4 knopjes tegelijk. Dan moet je 1 knopje laten staan, 3 weghalen, zodat je ook een mooie bloem krijgt of een mooie steel. Nou, dat vraagt best wel wat arbeid.
2: Ik, ja.
1: En dat is anders dan, misschien, met, maar misschien geldt dat ook wel voor rozen hoor. En die dahlia's, die haal je aan het einde van het jaar weer uit de grond. Dan bewaar je ze ergens in een kelder. Of wij hebben daar een mooie, wij doen dat nog steeds bij een loods bij iemand. Die zo vriendelijk is om ons dat te gunnen. En dan, dan begin je weer opnieuw. Dus het heeft ook een soort cyclus. En
2: bij met diezelfde knol, met diezelfde hè, want knol. Het is of een knolbol.
1: Ja, het is een knol.
2: Ja. Ja.
1: En het wordt ook over het algemeen steeds groter. Dus op een gegeven moment kun je splitsen. En op die manier. Maar vroeger hebben ze ook echt wel bij de vereniging veredeld en gestekt. En je ziet toch dat in de huidige tijd, ook als ik voor mezelf spreek, we hebben gewoon minder tijd. We hebben gewoon minder tijd om daaraan te besteden dan, denk ik, die generaties voor ons. Mm. En dus wij zijn wat minder nog aan het veredelen. Maar we hebben vooral we genieten vooral van die bloemen.
0: Ja.
1: En het is ook een sociale vereniging. Dus we drinken ook altijd samen koffie. En we hebben ook wel gezamenlijke momenten.
2: Hebben jullie dan ook een gezamenlijke tuin?
1: We hebben een gezamenlijke tuin. Ja, we hebben dus een aantal bedden, zoals wij dat noemen.
2: Ja.
1: Die zijn van de club. Dus dat doen we dan samen. Zorgen we daarvoor. En dat doen we ook op momenten dat we er met z'n allen zoveel mogelijk zijn. Zodat we elkaar ook ontmoeten.
2: Mm-hmm.
1: En je hebt je eigen bed.
2: Ja. Bij diezelfde tuin?
1: Bij diezelfde tuin, ja. En we hebben een clubhuis. En daar drinken we dan koffie en speculaasjes. Het is allemaal heel basic, maar het is wel, het hoort er ook wel bij en het is ook wel belangrijk.
0: Ja, jij zegt, ik ben daar secretaris geworden en ik had wel iets met bloemen. Wat betekent dat laatste voor je? Heb jij ook een bed in die tuin staan, liggen waar jij de knollen in de grond houdt hoopt dat er hele mooie bloemen uitkomen?
1: Ja.
0: En ben je dan verwachtingsvol over wat voor kleur het wordt? Of is dat allemaal
1: meestal
0: voor,
1: weet
0: van
1: je
0: tevoren?
1: Dat wel. Want je weet natuurlijk wat je in de grond stopt. En je weet ook wat eruit komt. Alleen soms wordt het mooier dan. Soms dan denk je, heb je één bol.
2: Oh, ook een heel even naar deze foto.
1: Ja.
2: Prachtig.
1: Ja, dat is een toef.
0: Ja.
1: Dus dat is dan zie je een beetje de variatie. Hè, hoe ze er ook uitzien.
0: Ook,
1: En dat doen we dan meestal bij onze open dag. Hè. Dan maken we een aantal van die boeketten. Die stellen we ook samen. Hè. Die kun je ook bij ons aanschaffen. Dus dan krijg je zo'n mooi gemengd boeket. Dat is nu heel hip, hè?
0: Ja.
1: Vroeger maakten ze allemaal boeketten van dezelfde bloemen. En nu moet het een beetje wild.
2: Hoe
0: groot is dat dan? Ik zit er en probeer te schatten.
1: Dit is denk ik een meter, denk ik, ongeveer van boven tot beneden.
0: Dus,
1: ja.
0: Dus niet even dat je buiten, dat je even iets koper op scope.
1: Nee, dit is ook echt voor de show, hè. Dus als je een boeket hebt, dan heb je gewoon een boeket wat je in een vaas kan zetten.
0: Ja, okay. Maar daarvan zeg jij, als je hem in een vaas zet, je moet hem niet te veel water geven, want daar houdt hij niet van.
1: Nee, dus je moet hem, hij moet water hebben, maar als je hem te veel water geeft, die stelen worden dan zacht.
0: Ja.
1: Dat is niet zo fijn. Heb je bij meer bloemen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat moet je dan niet doen. Dus ze zijn niet heel lang, maar ze zijn wel heel mooi.
0: Ja.
1: En als je zelf een bed hebt, kun je dus twee keer per week een boeketje halen. En dan heb je altijd verse bloemen.
0: Kijk.
1: En soms, ik heb nu op dit moment 3 boeketten staan. En die heb ik afgelopen maandag geplukt.
0: Ja, mooi.
1: Dus,
2: En je zei net, ik heb thuis ook ik heb een grote tuin.
1: Ja.
2: Heb je in je eigen tuin ook dahlia's?
1: Ja, nu wel, ja.
2: Ja?
1: Want ik had van één soort heel veel.
2: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, wat ga ik daarmee doen? Toen dacht ik, ik ga het toch eens proberen in mijn eigen tuin. Ik had al vaker geprobeerd, maar slakken zijn dol op jong dahlia loof.
0: Ja, dat is wel postaan,
1: en in mijn eigen tuin heb ik vrij veel slakken. Bij ons in die gemengde tuin valt dat wel mee. En dus het is, maar nu, dit jaar is het me gelukt. Dus beginnen mijn voortuin nu ook dahlia's te bloeien. Maar die ga ik niet dieven, die ga ik ook laten staan.
2: Ja.
1: Kijk, in de tuin willen we graag bloemen meenemen.
2: Ja.
1: En in mijn eigen tuin, denk ik, laat me lekker bloeien.
0: Even uitleg. Ik ga die niet dieven.
1: Dieven?
2: Goeie vraag al.
1: Ja, voor de tuiniers die weten wat het is. Ja, tomaten
0: ik
1: moet je ook dieven.
0: Ik geef groene vingers. Hè?
1: En veel struiken hebben zijscheuten.
0: Ja.
1: En als een plant veel zijscheuten heeft, dan wordt die stengel ook minder sterk. Want al die kracht moet naar al die zijscheuten. En als je die dus tijdig weghaalt, dan krijg je een mooie, lange, rechte stengel. En dan kun je zo'n bloem ook in een vaas zetten.
2: Oh, okay.
1: Als je niks doet, krijg je hele wilde, heel veel zijscheuten.
0: Ja, dus het eraf halen, dat noemen jullie dieven.
1: Ja.
0: Okay.
1: En dan moet je dus 2 keer per week doen als je dat. Het lukt mij niet altijd. Maar veel van onze leden wel.
0: Ja.
1: En dat moet je dan keurig bijhouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, zitten jullie in het centrum van het dorp.
1: Ja, we zitten op een hele leuke plek.
0: Ja,
1: ja.
0: En ja, de geruchten
2: waar
0: hadden zich
2: verspreid. Dan?
1: Wij zitten aan de Burgemeester Renstraat. Ja. Dat is hier achter, waar die grote mast staat, ja, weet je dat? Ja. Ja, daarachter is een veld. Daar zit ook nog een weiland. Hè? Daar heeft heel lang mais gestaan, tot voor kort. En wij hebben daar ook een perceel van 5000 vierkante meter. Dus dat is best aardig. Daar telen we dahlia's en nu ook pompoenen bijvoorbeeld. Dat doen we ook wel, omdat we wat ruimte over hebben. Er zijn mensen die hebben daar een moestuintje. We telen ook nog wat andere bloemen. En daar hebben we ook ons clubhuis. En daar zitten we al... Ja, ik denk, wat had ik nou net? Ik wilde het opzoeken. Ik dacht 1976 of 1979. Zo lang zitten we daar al. Ja. Dus we hebben daar van alles opgebouwd. Er staat een hele infrastructuur. We hebben een put gebouwd.
0: Alles zitten.
1: Ja. Maar goed, er zijn plannen en die zijn er al langer. En eerst waren het alleen maar geruchten. En op een gegeven moment werd wel duidelijk dat ze daar willen bouwen. En we zijn dus ook al... ettelijke jaren met de gemeente in gesprek. Over. Omdat de gemeente graag wil dat we daar weggaan. Mm-hmm. En wij, ja, dat doen we natuurlijk niet met heel veel plezier, want we hebben daar een mooi plekje. Maar we snappen ook wel dat er huizen gebouwd moeten worden. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik Goorlen vrij voortvarend vind met bouwen, want ieder stukje groen wordt een beetje volgebouwd. Ja. Dat dan ook wel weer. Maar goed, ik snap dat dat nodig is. Dus dan is het best een uitdaging om een stukje land te vinden. Dus we hebben best wel wat lopen zoeken. We hadden een stuk bij de Bakertand. Toen zei de gemeente, ja, dan gaan we wel straks bouwen. Nou, daar zijn ze nu aan het bouwen. Dus maar goed dat we dat niet gedaan hebben. Nee. En nog wel een stuk, maar er stonden hele hoge bomen. En dahlia's hebben wel zon nodig, dus in de schaduw werkt niet. En nu hebben we dan een stuk land op het oog bij het Keuterstraatje, de spoorbaan. Dus dat is tussen Riel en Goorlen, tunneltje door en dan meteen rechts. Mm-hmm. En... Daar kunnen we dan terecht. Daar gaan we een stukje grond huren. Alleen, daar is dus nog helemaal niks. Nee, daar is alleen maar
2: helemaal opnieuw begonnen.
0: Dus dan moeten de kabels naartoe, et cetera.
1: De kabels naartoe, dan moet het clubhuis komen. Dan hoeft dat niet heel groot. Wat ook zoiets, we gaan een beetje back to basic. Hè. We hebben nu een heel groot clubhuis met een koelkast. En ik dacht, nou, dat hoeft misschien allemaal niet meer. Maar we moeten wel een plek hebben waar we ook een kop koffie kunnen drinken. Mm-hmm. En waar we ook ons gereedschap kunnen opbergen. En we willen natuurlijk ook wel een hekje om die dahlia's heen. Want als we die bloemen daar zo laten staan, zonder hek, dan weet ik niet of wij heel veel bloemen kunnen... Want ja, daar komen ook mensen langs die denken, oh, mooie bloemen, neem ik mee. Ja. Als daar geen hekje omheen staat, denk ik. Ja. Dus en daar zijn we over in gesprek.
0: Ja, en die koelkast komt er vanzelf, hoor.
2: Ja, die koelkast
1: komt dat heb zou je ook zomaar nodig kunnen.
2: Hey, maar volgens mij ben je ook vandaag hier omdat jullie een open dag hebben. Daar had je het net al over, hè? Ja. Want over de bloemen en de bloemstukken. Die, vertel eens iets over die open dag.
1: Ja, dat doen we eigenlijk elk jaar. Meestal inderdaad de eerste of tweede weekend van september. Want dan zijn over het algemeen de bloemen op zijn mooist. Nou, we hebben dit jaar een beetje slecht seizoen gehad omdat het vrij droog was.
0: Eigenlijk te heet.
1: Maar we hebben ook... maar we kunnen wel mooie bloemen laten zien en ook wat boeketten maken. En dat is aanstaande zondag van 11 tot 5. En dan hebben we, dan kun je bij ons in de tuin kijken, kun je die bloemen bewonderen, je kunt bloemen aanschaffen. We hebben een stand met allemaal plantjes, tuinplanten, maar ook kamerplanten die we zelf gestekt hebben. We maken altijd zelf ook producten vanuit onze tuin, niet van

0: straks moeten we wel huur gaan betalen bijvoorbeeld. Ja, en soort... nu betalen we niks. Nee. Het zijn allemaal dingen. We gaan er dus wel wat op achteruit, ja. zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja.
1: maar goed.
2: Ja, en ja. Dit, en deze open dag moet geld genereren. Je kunt er dus dingen kopen. Hè? De, ja. de, wat van
0: maar
2: de
0: ook nieuwe leden.
2: Gemaakt worden of stekjes. Of,
0: ja.
2: Maar is het ook entry?
0: Nee. nee.
2: Dus je kunt, nee. gewoon, je kunt gewoon komen en... Ja. Je kunt je goddelijke gang gaan in wat je graag wil aanschaffen. En ja. dat betaal je dan.
0: En kijken. Ja. En het is niet duur. Want het is natuurlijk allemaal een beetje... Ja,
1: van eigen bodem.
0: Van eigen bodem. Ja. Maar ja, het is ook om ons bekendheid ook ja. Te vergroten. En ja, en echt nieuwe leden is mooi. Want we hebben best wat leden op leeftijd. Als we gaan verhuizen... gaat waarschijnlijk ook niet iedereen mee. Omdat het toch echt wel een andere locatie is. Minder, voelt minder veilig. Is ook wat minder makkelijk bereikbaar. Dus er zullen echt wel wat oudere leden toch stoppen.
3: Je vertelde, is, ja, je, want je vertelde net dat je ook wat kindercontact hebt daarbij.
0: Ja.
3: Ik denk dat je toekomst moet zijn. Het is heel lastig, denk ik. Dan denk ik aan kinderen van misschien basisschool, middelbare leeftijd. Middelbare school. Benaderen jullie die ook proactief?
0: Ja, we hebben
3: school?
0: Wel... ja, nou niet. Ja, het klopt. We hebben wel wat mensen die ook op school werken. Een conciërge. Ja. En, okay. Dus die hebben wel contact met school. We hebben nog geen activiteiten voor scholen. Omdat het ook wel. Ja, het zijn ook wel. Als je door de bloemen gaat rennen bijvoorbeeld. Dan. Dus, dat is nog een beetje. Dat is nog een beetje spannend, laat ik het zo zeggen. Dus maar op de open dag hebben we wel activiteiten voor kinderen. Dus dan is de tuin gewoon toegankelijk. Ja.
2: Maar als je iets. Als je iets meer wil met die Dahlia-vereniging, dan moet, je misschien toch, moet er misschien toch ook iets gebeuren met het imago van de Dahlia's. Hè? Want dat vroeg ik al straks. Ja, ik denk dan, een prachtige boeket, hè? Echt, vond ik heel erg mooi. Maar in mijn hoofd zit, saai, suf...
0: Nou, dus kom zondag eens kijken. Dan weet ik zeker dat je... Want ik weet mensen in mijn buurt ook. Hè, dan zei ik, ik ben bij de Dahlia vriendin. Jij bent de Dahlia. En dan neem ik een bosje bloemen voor ze mee. En dan zijn ze helemaal om. Want dan denken ze, nou, het zijn zulke mooie bloemen. Dus ja, je moet het wel... Maar vroeger waren ze blijkbaar heel saai. Maar dat was, toen was ik nog zo klein dat ik dat niet meer kan herinneren.
2: Nee. Dus het is goed dat we er aandacht aan besteden. Ja. En dat we ook de foto's hebben laten zien.
0: Ja.
2: Omdat je er zoveel mooie dingen mee kunt doen. Het zijn geen bloemen om meteen in de vaas te zetten.
0: Ja.
2: Maar je kunt er wel mooie stukken
0: zeker.
2: Van maken.
3: Je kan
0: je kan ze in de vaas zetten. Maar
3: ja, alleen ze gaan minder lang. Stel nou, iemand zit thuis. Ja, god, een mooi bosje bloemen. Ik zoek voor het. Ik ga het weer weekend even Dahlia's neer. Waar moeten ze heen?
0: Naar de burgemeester Renstraat. En
3: ja,
0: dan,
3: dat begrijp ik. Maar kunnen ze daar langskomen en zeggen... ik wil een bosje zelf samenstellen. Ik wil een paar bloemen kopen.
0: Ja, meestal, ik denk na onze open dag gaan we ook op zaterdagochtend zijn we dan toegankelijk. Van 10:30 tot 11:30 meestal. En er staan er allerlei bosjes in allerlei kleuren.
2: Samengesteld.
0: Maar als je zelfs, we zijn ook zo, als iemand dan zegt, ja, ik had graag een bosje roze of ik wil een bosje. Dan zijn we ook de beroerste niet.
3: Nee.
0: Dan zorgen we gewoon dat er zo'n bosje komt als we de bloemen hebben.
3: Ja. Ja.
0: Dus, en dat kost dan... €6 voor 3 bosjes. Nou, daar kan je geen buil aan vallen. Dus dan denk ik ook, ja, ook al gaat het niet lang mee voor €2 een boeket bloemen.
3: Dat krijg je
0: maar dan denk ik dat. En soms staan ze wel een week. Ja. Dus je moet een beetje geluk hebben.
2: Ja.
0: Ja.
1: Even herhalen van aanstaande zondag:
0: van 11 tot 5 bij de burgemeester Renstraat. Open dag van de Dahlia-vereniging.
1: En gratis entree.
0: Gratis entree.
1: En breng je portemonnee mee.
0: Als het even kan.
1: Van alles te koop.
0: Ja.
1: En
0: koffie met gebak. Ja. Eigen gebakken taart. Ja.
1: Dus wat dat betreft...
2: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk. En, fijn dat je
2: en
1: dit
2: voor al die mannen, die kunnen dan heel goedkoop hun vrouw een plezier doen.
0: Ja,
2: hè?
0: Precies.
2: Dat, Alt, dat had jij even goed eruit gelicht.
0: Ja,
3: maar dat bedoelde ik niet.
1: Nee, nou, maar goed, de ondertoon was duidelijk.
2: Tuurlijk
1: de ondertoon was duidelijk. Nou, fijn dat je dit wilde komen vertellen. En heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: En tot ziens.
0: Jazeker.
1: Jo.

0: Ja, dit was David Bowie met Heroes. Plaat die aangevraagd was door onze vorige gast. We hebben een volgende gast, Judith.
1: Ja.
0: Wel bekend hier in Goorlen en omstreken. Van harte welkom in de uitzending.
1: Dank je wel.
0: We gaan het vanavond hebben over toch wel een heel bijzonder onderwerp. Ik heb het aangekondigd in het stukje Het Goorlens Belang.
1: Ik zag het.
0: Het was, ik hoopte dat het voor iedereen een beetje cryptisch was. En dat is het nog.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En dat ga jij zo meteen helemaal toelichten.
1: Ja hoor.
0: En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even luisteren naar een stukje Spaanstalig.
1: Spaanstalig, ja. Van de grootste, de bekendste band uit heel Latijns-Amerika.
0: Kijk.

0: gaan aan de gang. Goed, Judith, van harte welkom. We gaan het hebben over Honduras.
1: Ja.
0: Ik heb jou een beetje gevolgd op Facebook met mooie foto's en stukjes film. En toen kwam bij mij de vraag boven toen ik zag bij wie je allemaal aan de deur kwam. Noem ik het maar. Die ken jij.
1: Ja.
0: En toen kwam de vraag boven uiteraard, waar ken jij die van?
1: Nou, ik heb tussen 1997 en 2002 in Honduras gewoond. Op verschillende, hoe noem je dat? Eerst
0: locaties.
1: Voor stage. Nee, in hetzelfde dorp, maar ja. In verschillende tijdspannen. Dus ik ben er geweest voor stage, 9 maanden.
0: Ja.
1: Toen moest ik terugkomen in Nederland om af te studeren. Toen ben ik teruggegaan voor 3 maanden en daarna voor 2,5 jaar. Dat is even in een notendop.
0: Ja.
1: Dus ik heb er in totaal bijna 4,5 jaar gewoond. En ja, dan ken je best wel veel mensen.
2: Maar waarom ging je daar wonen?
0: Ja.
1: Voor stage voor mijn studie cultureel maatschappelijke vorming heette die toen. Mm-hmm. Dat is nu volgens mij social studies of zoiets. Mm-hmm. En ik wilde graag in het buitenland stage lopen. Ik had al in Engeland voor een andere opleiding stage gelopen. Dus ik wilde nu buiten Europa.
2: Weg, ja.
1: Ja, en het liefst in een Spaanstalig land. En ik had eigenlijk mijn zinnen gezet op Guatemala. Omdat ik dacht, met die Maya-cultuur en al dat soort dingen, het lijkt me echt fantastisch. Maar dat ging op het laatste moment niet door. En toen werd het per toeval Honduras. Nou, ik had het niet beter kunnen treffen.
0: Mm-hmm. Want?
2: Maar je bent daar ook nog, sorry. Ja, want. En dan is het volgende, want je bent er ook nog teruggegaan. Dus
1: ja.
2: Er moet iets zijn wat je... Wat jou geraakt heeft.
1: Ik kwam in een cultureel centrum terecht. Ik heb het volgens mij tegen een van jullie al verteld. Het lijkt heel erg op hier. Dus dat vind ik echt super grappig. Dat de cirkel een beetje rond is. Want daar was ook een theaterzaal. Expositieruimte, ballet, een balletzaal, een muziekzaal, een bibliotheek. Dus, of tenminste, die heb ik daar dan uiteindelijk opgezet. Maar dus het lijkt heel erg op hier. Dat vind ik echt zo grappig. Want het was eigenlijk mijn eerste echte werkplek ook. Dus ik ben daar voor stage heen gegaan. En ik had een hele toffe directrice. Heel actief, heel vooruitstrevend. En zij had een project op de plank liggen om een kinderbibliotheek op te zetten.
0: Hm.
1: Nou heb ik ook ooit nog een blauwe maandag de bibliotheekacademie gedaan.
0: Goh.
1: Ja, dus het kwam daar allemaal zo mooi samen. En zij zei, ik wil een kinderbibliotheek opzetten. Een beetje westerse stijl, dus met veel activiteiten. Boeken die je mag lenen, want dat mocht normaal niet. Dan mag je daar je boek lezen.
0: Hm.
1: En misschien kopiëren of overschrijven. En dat was het. Dus ze zei, ik kan daar niet een Hondurees op zetten, want die weet niet hoe het ook kan. Dus die zocht daar een westers iemand voor. En ik was al bezig geweest met die boeken en dat cultureel centrum. Dus toen dacht ze, hey, wacht even. Wil jij dat project niet doen? Dus toen dacht ik, nou, ik wil heel graag terugkomen. Laat ik me daar dan toch eens in verdiepen.
0: Ja.
1: Dus toen hebben we daar gesprek over gehad. Zij zei, ja, ik heb alleen één probleem. Ik kan jou niet betalen. Dus als we dit project gaan doen, ja, moeten we financiering zoeken. Of je moet uitgezonden worden vanuit Nederland. Dat was toen nog iets makkelijker dan nu, denk ik. Dus ik ben teruggegaan in Nederland, moest afstuderen. En ondertussen heb ik wat NGO's gebeld. Van, hallo, ik heb een project in Honduras. En ik wil mezelf daar naartoe uitgezonden zien worden. Hoe werkt zoiets? Nou, er waren er eigenlijk maar 2 van de 8, denk ik, die ik heb gezocht. Die en Honduras in hun... als land hadden, ja, in een portefeuille hadden. En educatie, want het was heel veel gezondheidszorg en Afrika in die periode. Dus er bleven er 2 over. En toen heb ik ze gebeld van, ja, hoe kan ik mijzelf daar naartoe krijgen? Nou, zeiden ze, echt lekker Hollands. Ja, dan moet je een projectvoorstel schrijven en uiteraard een begroting. Je moet zorgen dat er een counterpart is. Dus iemand in Honduras aan wie je dat overdraagt uiteindelijk. Het ministerie moet een handtekening zetten. De burgemeester moet een handtekening zetten. Ik moest zoveel regelen dat ik dacht, dat moet ik zelf doen. Ik kan wel bellen van, hey, kunnen jullie dit allemaal... Dat gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Dus toen dacht ik, ik moet terug. En toen dacht ik, ga 3 maanden, dan kan ik de eerste maand kijken, wil ik hier nog wel terugkomen?
0: Mm-hmm.
1: Want dat zou dan voor 2 of 2,5 jaar zijn. Dus zeg maar een beetje feesten. Tweede maand zou ik me dan besteden aan alles voor dat project helemaal regelen. En dan de derde maand kon ik ook weer relaxen en een beetje
0: afwachten of je goedkeuring kreeg.
1: Ja, maar dat zou een heel traject zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik daar terug naartoe. Nou, de eerste maand was inderdaad partytime. En ik dacht, ja, hier wil ik wel weer terugkomen. Tweede maand helemaal gestort op dat project. Alles geregeld. Ik zet het op de fax. Eind oktober, 98. En de dag later komt orkaan Mitch het land in. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, nee. Maar er waren echt landslides. Nou, een beetje zoals... Nee, niet zoals Nepal. Maar er was maar wel heel een enorme orkaan. En alle fondsen in Honduras waren bevroren. Dus dat fonds voor de kinderbibliotheek stond ook op losse schroeven. Dus ja. Ik kreeg telefoontjes uit Nederland. Ja, geldt dit nog, jouw aanvraag? Zo, ja, nou, ik laat het jullie weten. Nou, en toen, in die maand die ik dus ook nog over had... heb ik besteed aan noodpakketten inpakken. Want bij ons viel het nog mee. Maar aan de kust en in de grote steden was echt een grote ramp. Ja. Dus we hebben een beetje noodhulp gedaan. En toen de dag... Want ik kon ook niet eerder weg. Want vliegveld stond ook 1,5 meter onder water. Dus ja, ik was daar. En toen de dag voordat ik terugvloog... kregen we groen licht vanuit Honduras. Van nee, educatie is juist heel belangrijk. Want daardoor kon... als je iets meer weet van je moet niet aan de rand van de rivier bouwen, zit je iets veiliger. Dus ze vonden juist educatie heel belangrijk. Dus toen kon ik bellen naar Nederland. Ja, neem maar in behandeling. En toen ben ik dus teruggekomen. Nou ja, en dan gaat het hele traject in Nederland aan de gang. Van kun je daar wel wonen? Ze gingen allemaal vrienden, moesten interviews geven en brieven schrijven. En ik moest een acculturatiecursus. Want ja, je gaat in een vreemd land wonen. Ik zei, ik heb daar 9 maanden gewoond. Best wel primitief. Nee, moest het allemaal volgens de procedure. Dus toen mocht ik 9 maanden later eindelijk weg. En toen ben ik dus in september 1999 teruggekomen. En daar uiteindelijk 2,5 jaar... een kinderbibliotheek opgezet en overgedragen aan mijn counterpart.
0: Ja, ja.
2: Ja, want dat was
1: in een nutshell.
2: Nee, dat was het enige wat wel geregeld was. Die had je.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat is heel op zich allemaal heel goed gegaan. Hm. Alleen ja, politiek in Honduras is er nogal een dingetje. Dus elke 4 jaar, als de president wisselt, wisselt het hele ambtenarenapparaat. En het Casa La Cultura, het cultureel centrum, valt onder het ministerie van Cultuur. Dus daar werd ook de hele boel omgewisseld. En zo is een beetje de biep ja, soms verloren geraakt. Als de ene burgemeester er zat. Of de verkeerde burgemeester. Of de verkeerde minister. En daarna ging het dan weer even goed. Dus dat is een beetje een hobbelweg geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Helaas. Maar
0: goed, toen kwam je er terug. Ja. En toen ging je werken hier bij het Jan van Mezouw.
1: Nou, daar zaten wel wat jaartjes tussen.
0: Ja, maar goed, om het even te zeggen in een nutshell.
1: In het nu.
0: En... En toen ging je weer naar Honduras. Maar ja. Wat gebeurde er eigenlijk? Want je hebt een man, je hebt een zoon.
1: Ja.
0: En die moest jij mee zien te
1: krijgen.
0: Je hebt
1: meegesleurd, ja, ja, precies. Nou, met mijn partner was ik al in 2009 geweest. Want ik wilde ook heel graag dat hij het zag. Alleen had hij de pech dat hij toevallig in het dorp waar ik woonde ziek is geworden. Dus hij heeft met name in het hotelbed gelegen terwijl ik rondjes rende of om medicijnen te regelen of om nog even mensen hallo te zeggen. Dus hij heeft het nu iets meer meegemaakt, gelukkig. Ja. Hij was niet ziek. Maar ik wilde heel graag, ja, als je daar zo lang woont, dan heb je er ook een soort van familie. En toevallig is Robin, mijn zoon, die is nu net 13 geworden, jarig op de feestdag van het dorp waar ik woonde. Ja. Dat is echt bizar toeval. Dus mijn familie roept al 12 jaar, kom hem nou eens voorstellen en we willen ons kleinkind zien. Dus ik dacht, ja, als hij 6 is, ja, als hij 8 is. Ja. Nou, toen kwam corona, toen ging het al helemaal niet door. En toen dacht ik, oké, nu is hij 12. En hij heeft een jaartje Spaans gehad. Wie weet helpt dat. Hij is in ieder geval oud genoeg. Dus ik zei tegen mijn man, oké, laten we gaan.
0: Ja.
1: En dan zien we daarna wel weer of we dan weer terug gaan naar de staakcaravan in Frankrijk. Of verder gaan met ons rugzakje, zoals we het eigenlijk altijd deden. Maar laten we als eerste naar Honduras gaan. Dan heb ik ook rust. Dan heb ik dat gedaan.
0: Ja.
1: Dan hebben jullie dat gezien. En dan kunnen we weer verder.
0: Kunnen we verder.
2: Maar het ook op een mooie leeftijd voor Robin, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat hij het
0: allemaal
2: ook
0: begrijpt.
2: Kan snappen.
1: Ja, ja, hij is wel echt heel bewust van wat hij heeft meegemaakt.
0: Ja. We gaan heel even toch een stukje muziek draaien. Ja. Ter afwisseling van jouw geweldige verhaal. Ja. En dan hebben wij in petto.
3: Oh, ik heb hier een hele mooie. Ik zal het proberen uit te spreken. Dime of the Mekeno.
1: Dime que no.
3: Dat
1: ja,
3: zeg ik.
1: Van ja. Ricardo Arjona. Dat is een hele grote Guatemalteekse artiest.
3: Ja, dat zei ik. Ik sprak het bewust verkeerd uit.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kon het verbeteren voor jou. Dus
3: que no is duidelijk.
0: Que no, hè?
1: Zeg me nee.
3: Ja, dat is duidelijk.

0: Ja, we kijken heel even naar een foto met twee langwerpige gaten.
1: Ja.
0: Die staan ergens, denk ik, ook al in je boek. Maar die, daar hoort een verhaal bij eigenlijk.
1: Ja, je moet, en dat is niet alleen in Honduras, hoor. Dit is in Honduras genomen, maar Guatemala ook. Toch echt kijken waar je loopt. Want er kan zomaar een putdeksel missen. En hieronder loopt eigenlijk de soort wateropvang. Ja, niet het riool, maar echt wel de wateropvang. Dus als daar geregend heeft, dan stroomt daar water helemaal doorheen. Dus je zakt echt wel minimaal een meter naar beneden.
0: Ja.
1: Maar ja, iedereen let daar ook op.
2: Waar zijn de putdeksels? Waar zijn ze dan?
1: Ja, geen idee.
2: Want weg, ze zijn er weg.
0: Die zijn er wel geweest, maar
2: gejat.
1: Ja, nou, het zou of allemaal kapot. Kunnen. Kapot, niet gemaakt. Daar verderop, dus zeg
0: de
1: maar...
0: Achterste die
1: die achterste die is er wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar ja, dat is dan niet het belangrijkste om te maken.
0: Nee. Nee. Ja. Voor sommige mensen is dit heel gewoon.
1: Ja.
0: En wat je ook over naar links en rechts op je beeld zag, dat waren al die kabels.
1: Ja.
0: Want het is daar ook heel gewoon.
1: Ja,
0: er ligt geen enkele kabel binnen de grond, onder de grond. Het ligt allemaal boven in de lucht.
1: Ja.
0: En er zijn momenten dat er iets fout gaat. En dan heb je s'avonds op je balkonnetje een geweldig mooi vuurwerk.
1: Ja.
0: En twee seconden later is
1: alles
0: licht uit,
1: donker.
0: Is de koelkast uit, is alles donker. Je televisie doet niks meer. En dan zeggen ze de volgende morgen in het hotel van de trafo is kapot. En wanneer komt dan de nieuwe? Ja, dat weten we niet.
1: Nee,
0: dus,
1: dat is afwachten.
0: Hè, maar dat is deze landen. Hè?
1: Ja.
2: Wat was het verschil tussen toen en nu? Wat is je opgevallen? Positief en negatief?
1: Ja, positief is... er waren veel minder straatkinderen. In ieder geval in Guatemala. Honduras wel ietsje meer. Maar veel minder bedelaars of mensen die schoenen poetsen in het park. Dat viel allemaal best wel mee. Veel meer auto's. Guatemala voelde veel veiliger dan zoveel jaar terug. Daar hebben ze ook echt hun best voor gedaan. Want toerisme is daar een hele belangrijke inkomstenbron. Dus dat
2: dus
1: is ook aan
2: ook
1: iedereen uitgelegd van jongens, als het hier misgaat, dan heeft de hele bevolking daar eigenlijk last van. Dus dat is, daar zijn ze goed van doordrongen. In het dorpje waar ik woonde, merkte je van, hier is dat nog niet helemaal doorgedrongen.
2: Okay.
1: Dus Guatemala is daar een stuk verder in. Is ook een stuk toeristischer. Dus dat viel me op. En
2: in het positieve? Maar waar was je in teleurgesteld? Of?
1: Ja, dan heb ik het vooral over Honduras. Je hoopt dan toch als je weggaat dat je denkt van, nou, als ik ooit terugkom over 20 jaar, dan zal de armoede een stuk verbeterd zijn of minder zijn. Dan is het toerisme vast verder ontwikkeld. En in het dorp waar ik woonde was een hele goede burgemeester. Die had een heel waterproject opgezet, zodat er over 20 jaar, en dat was al best wel knap, dat hij zo'n visie had. Dan hebben we drinkwater, want dan gingen ze allerlei rivieren omleggen en filters. En ja, door allerlei corruptie en fouten, onderzoeken, is dat gewoon helemaal mislukt.
0: Ja.
1: En toen ik daar wegging, dacht ik, over 20 jaar, dan is het land ook een stuk verder. Nou, dat is niet zo.
0: Corruptie
1: zeker niet qua corruptie. Ja. De oud-president was gewoon de hoofd van een drugskartel.
0: Ja.
1: Die is ook opgepakt, maar die heeft Trump pardon gegeven, of hoe noem je zoiets. Dus die is nu terug in het land en die gaat weer voor president. Nou, wedden dat hij het wordt, want die hele ambtenarenlaag zijn nog zijn fans.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel heel treurig. Ja. Want ik vroeg aan mensen die ik dan weer had opgezocht van, nou, hoe zien jullie dit? Heb je hoop op verbetering? Of over 10 jaar staat er iemand op? Nee, zei ze eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog slechter dan toen ik er woonde. En dat vind ik dan wel echt heel treurig. Want als je daar woont, heb je weinig andere keuzes. En er willen al heel veel mensen naar Amerika. Dat doen ook heel veel. Maar de mensen die dan willen blijven en strijden voor hun land, dan zit je toch vast tegen, in de maatschappij.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik heel verdrietig eigenlijk.
0: Ja. Ben jij nog gaan kijken naar jouw bibliotheek?
1: Jazeker.
0: En?
1: Ja. Jullie hadden net een plaatje voorbij zien komen met een groene muur en een groot blauw zeil.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Er is in februari zoveel regen gevallen. En die muren van dat cultureel centrum en de Biep zijn van leem. Dus daar is allemaal water via het dak. Want geld voor onderhoud is er dus niet geweest. Dus dat is helemaal ingestort. En dat heeft ook een deel van de buitenmuur in ieder geval. Heeft ook een deel van de Biep meegenomen.
0: Ja.
1: Dus daar Dat is nu een soort
2: van... We hebben nu die foto.
1: Ja. Ja. Dus waar je het ingestort ziet daar beneden, dat was ook een deel van de bieb. De hele benedenverdieping was eigenlijk de bibliotheek. Dus ze hebben wat dingen nog kunnen redden. Maar je ziet van, ja, dat is nu heel even opslag. Maar de bieb bestaat nog wel zo goed en zo kwaad als het kan. Niet zoals wij hem hadden achtergelaten, of ik hem had achtergelaten met activiteiten en dat soort dingen. Maar het was wel druk met kinderen, met studenten die daar dan toch even met z'n allen samen zitten. Het is een van de weinige plekken waar je even buitenshuis aan een opdracht kan werken of iets dergelijks. Dus dat liep wel. Maar ja, je hart breekt wel dat je denkt van, ach, hier moet echt nog heel veel gebeuren weer. En zeker naar zo'n instorting. En
2: maar jeuk je dan je handen niet?
1: Oh, enorm.
2: Ja.
1: Ja,
2: want ik ken je een beetje.
1: Ja,
2: dat...
1: ja nee. Och. Want ik zag, die boeken had ik nog geregeld, gestickerd, gedit en dat. En, het staat er allemaal nog wel. Maar ik had bijvoorbeeld een etentje met wat oud-collega's. En dat voelde alsof we gewoon zouden zeggen, nou, onze lunchpauze is voorbij. Let's go, hup, aan de projecten. En we verdelen de taken. En met zo'n spirit zaten we daar eigenlijk. Dat we dachten, hè? Dat was, hadden we toch een goed team. Dat was eigenlijk een ding. En dan jeuken inderdaad mijn handen. En ik, ik heb dit zo weer op de rit. Maar dat is gewoon een...
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Los van het feit dat als je dan weer weggaat, ontstaat toch weer dezelfde situatie.
1: Nee,
0: want dat verandert niet. Hè?
1: Nee.
0: Dat kost je generaties.
1: Ja, en dus langer dan ik eigenlijk had voorzien.
0: Ja.
1: En mijn oud directeur en een andere collega, die hebben dus een meer particulier iets opgezet, met steun van de gemeente wel. Maar dat ligt nu ook op zijn gat, doordat dus de burgemeester is veranderd. Dus die hadden ook zoiets van, we moeten weg van de landelijke overheid. Laten we het wat kleiner doen, met bijvoorbeeld fonds uit Spanje. Want Spanje steunt natuurlijk heel veel, Honduras in ieder geval. Maar ook dat, zeiden ze, ook dat is gewoon nu gestopt. En omdat het land zo slecht gaat, stoppen al die fondsen ook met steun.
2: Nee, het is een beetje zo'n visieuze cirkel.
1: Ja.
2: Maar dan negatief.
1: Want wij waren toen echt wel voorbeelden, landelijk ook, van hoe het wel kon. Dus heel veel fondsen, die kwamen op ons af. Of de Spaanse coöperatie bijvoorbeeld. Van, dan doen we hier het try-out project. Pilot project. En als dat goed loopt, dan rollen we het uit.
2: Ja.
1: Want zijn er gewoon 10 culturele centra in het hele land.
0: Ja.
1: Dus wij waren heel vaak het voorbeeld. Maar ja, nu niet meer. Dus het is echt een vicieuze cirkel. Ook qua toerisme, want het heeft code oranje voor een groot deel in het land. Ja.
0: Vanwege
1: de onveiligheid, drugscriminaliteit, bende, geweld. Maar als toerist heb je daar eigenlijk geen last van. Maar ja. Dus zolang de code oranje is, komen er ook geen toeristen. Dus ook dat is een vicieuze cirkel.
0: Ja, en wat er als toerist komt, komt vaak van die hele grote cruiseschepen.
1: Naar één eilandje gaan ze. En daar zijn wij ook geweest.
0: En dan geven ze niks uit, want ze doen alleen maar eten.
1: Ja, het valt daar nog mee. Want ze doen dan wel echt wel excursies, zagen we. Maar ze gaan meteen weer weg. En,
0: daar verdienen je niks aan.
1: Nee, weinig. Ja, de Amerikaanse tour operators.
0: Die.
1: Dus het is eigenlijk heel jammer. Want als toerist heb je er gewoon... Kan je er prima zijn. En mensen zijn heel hartelijk. En het is een prachtig land. Maar geen verzekering wil je verzekeren als het code
2: oranje. Maar
1: ben
2: je nu echt objectief? Want ik bedoel, jouw hart ligt daar. Maar je zou het iedereen kunnen aanraden om daar naartoe te gaan?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Zeker gewoon de toeristische dingen. Dat is gewoon echt prima te doen.
2: Ja, je moet niet de binnenland ingaan.
1: Nee, en 's avonds over straat in bepaalde wijken. Ja, dat moet je ook niet doen. Maar
2: moet
1: dan
2: je
1: moet
2: in Amsterdam ook niet doen.
1: Nee. Dus het is wel gezond verstand. En het is gewoon wel een beetje een rauwer land, noem ik het maar. Guatemala is iets meer geplaveide wegen. Of gewoon het pad is vaker belopen. Dus het is... iets primitiever.
0: Minder primitief.
1: Mm-hmm. Super tof om naartoe te gaan. Dus
0: maar Guatemala was natuurlijk ook een land wat heel crimineel was.
1: Ja.
0: Daar mocht je niet, als het morgens nog donker was, mocht je zelfs niet met de bus het land uit.
1: Nee.
0: Want dat redde je gewoon niet. Je haalde de grens niet.
1: Nee, ja.
0: Klopt. Zo is het ook geweest.
1: De nachtbussen werden vaak overvallen.
0: Ja.
1: En dat schijnt nu ook wel iets beter te zijn.
0: Daarom,
2: En jij hebt jouw hele verhaal ook gedeeld, zeg maar, op Polar Steps. En we hebben het gevolgd en op Facebook. Was dat gewoon omdat je dat leuk vond? Of had je daar ook een reden bij om dat te doen?
1: Nou, ben sowieso heel erg van blogs schrijven. En dat soort reisverslagen vind ik ook heel leuk. Ik heb vroeger, toen ik daar dus woonde en er nog geen internet was... hele brieven volgekalkt. En dat was dan een rondschrijvenbrief. En die gingen mijn ouders dan naar iedereen toesturen. Dus ik hou daar heel erg van. Ja. Maar ik heb het wel ook specifiek voor mijn zoon gedaan. Dat gewoon achterin en voor mezelf. Want ik vind het dan leuk. Maar dat hij het ook rustig kan teruglezen later. Van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Mm-hmm. En omdat ik wist dat sommige mensen, bijvoorbeeld mijn ouders, die kennen natuurlijk het dorp waar ik heb gewoond. Dus dan omschrijf ik een beetje van, nou, ik heb die gezien.
2: Die kennen dat dan ook.
1: Ja, het was een beetje.
0: Hoe heeft hij het ervaren?
2: Ja, mooie vraag.
1: Nou, als je het aan hem vraagt, hoe vond je het? Dan zegt hij, leuk.
0: Maar, gewoon maar.
1: Nee, geen maar. Maar ik denk dan zelf, nou, vertel iets meer. Wat vond je leuk?
0: Puber.
1: Ja, het is gewoon, het was leuk.
0: Ja maar hij heeft het natuurlijk.
1: En dat is dan prima.
0: Je hebt een heleboel verteld dan, denk ik, voordat jullie gingen op de hoogte gebracht.
1: Maar ja, wel een feedback voorbereid.
0: Van god, dat heb je wel verteld, moe, maar dat valt me toch tegen. Of ik vond dat erg.
1: Ik had hem nou niet zozeer. Ik denk wel dat we hem redelijk hadden voorbereid. We wilden hem ook niet te bang maken. Van, oh, je moet hier op letten. Maar ik had hem bijvoorbeeld wel heel erg warm gemaakt voor het beklimmen van een vulkaan die ik ooit zelf had beklommen. En dan staan we bovenop en dan kan je in de krater kijken. En dan zie je daar de lava stromen. Dat is helemaal fantastisch. Dus hij dacht zo, dat wordt helemaal tof. Ja. Maar wat bleek nou? De laatste keer dat ik hem heb bezocht was ook het laatste jaar dat die route open was gesteld. Want het was veel te gevaarlijk. Met die zwavelgassen en weet ik het al. Want wij liepen daar ook echt zo, mijn zus en ik. Ja. Maar dat wist ik niet. Dus wij kwamen daar boven bij die vulkaan. Ik dacht, ja, maar dit is niet... Dus Robin zei, ja, waar is die lava nou? Ja, dus dat viel een beetje tegen. daar. Maar ja, daar mogen we niet...
0: Dat is
1: dus
0: een jaar Spaans. Heeft hij daar wat aan gehad?
1: Nee, want hij heeft niet heel goed... ik weet niet of hij luistert, maar hij heeft niet zo heel goed geleerd.
0: Robin, je bedoelt het goed, hè?
1: Ja. Nee, dus hij kon wel hola. En op een gegeven moment zei hij ook buenas tegen iedereen.
0: Spreken ze Engels?
1: Nou, sommigen wel. Ja. Maar dan, als ze met mij dan, zeker de mensen in het dorp, dat was zo... In
2: Spaans, ja, dat gaat veel te snel.
1: Ja.
0: Het komt snel weer terug, denk ik, de taal, hè?
1: Bij mij? Ja, maar ik luister sowieso heel veel Spaanstalige muziek. Okay. En via Facebook heb ik nog steeds heel veel contact met mensen daar. Dus dat blijft wel.
0: Gewoon
1: ja. Gelukkig.
0: Robin is daar geweest. Wat was voor hem het hoogtepunt eigenlijk?
1: De nachtsnorkel op het tropische eilandje. Ja, vonden we alle drie hoor. Want ik had het zelf ook nog nooit gedaan. Pieter denk ik ook niet. Misschien gedoken, dat weet ik niet zeker. Maar dan om sowieso in het donker, en dat is gewoon 6:30 s'avonds, die zee in te lopen.
2: Maar dan is het pikken donker, hè?
1: Ja, en je kon daar dus vanaf Roatan, daarom wilden we daar ook naartoe. Daar zit het rif zo dicht bij de kust. Je loopt gewoon de zee in. En waar je niet meer kan staan, ga je zwemmen. En dan komt eigenlijk al het koraal bij het wateroppervlak. Dus we liepen gewoon 's avonds met een zaklamp de zee in. Ja, dat is gewoon sowieso al heel raar. Ja. En dan had hij ook nog een rog gespot. Hij wilde heel graag een rog zien. En was op zich maar een kleintje. Maar hij had hem gespot. Dus al die zaklampjes onder water. Ja, dat vonden we alle drie het hoogtepunt. Ja, ja, was heel leuk.
0: Wat hou je eraan over?
1: Aan deze reis of aan Honduras in het algemeen?
0: Aan deze reis.
1: Rust. Dat ik iedereen nog heb gezien die ik wilde zien. Dat ik het heb kunnen laten zien aan Robin vooral ook. Dat het allemaal goed is gegaan. Dus het geeft me echt zo van, oké, dat hebben we gedaan. En vanaf nu maakt me eigenlijk niet uit waar we naartoe gaan. Of we kunnen op een hele mooie reis terugkijken. Robin voelt het als een tweede familie waar ik heb gewoond. Want die werd helemaal doodgeknuffeld.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Maar wou kinderen van zijn eigen leeftijd?
1: Ja, want het zijn dan nu de kleinkinderen. En die kende ik dus ook nog niet. Nee. Maar... dus die heeft heel leuk zitten spelen met in een restaurantje. Hebben ze een verstoppertje met z'n allen gedaan. En, want we zouden met 4 mensen uit eten gaan. Dat werden er iets van 15.
0: Dat is wel mooi eigenlijk. Want ik denk, als een jongen van 13 jaar, over 10 jaar zit dat nog eens in zijn geheugen.
1: Ja, dat denk ik
0: wel. En dan gaat het nooit meer uit.
1: Nooit weg. Nee maar, en die mensen zeiden daar natuurlijk ook, wanneer word je 18? Ja, over 5 jaar. Nou, je weet, je hebt hier je familie. Dus als je deze kant op wil, dan...
0: Je bent altijd welkom.
1: Ja, hij heeft echt daar gewoon een tweede huis.
0: Als je wel moeders mag, hè?
1: Ja. Van mij, ik ben me al sinds hij geboren is op voorbereid dat hij vanaf de 18e weggaat. Want zowel Pieter als ik waren echt meteen joejoe doedoei. Dus dat zal allicht aan hem overslaan.
2: Ja, maar dan heeft hij, zeg maar, hij zegt... de reis was leuk, maar als ik dit hoor, dan is er, zit er daaronder wel iets van, ja, hij heeft daar wel echt, zeg maar, een soort verbinding gemaakt.
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij, in het begin zei hij van, nou, ik weet niet of ik dat reizen wel leuk vind, bijvoorbeeld. Maar vond natuurlijk ook heel spannend. En na afloop zei hij, ja, was toch wel, nou, misschien ga ik inderdaad, dat reizen is toch wel leuk.
3: Was dat de eerste keer dat hij zo ver weg was?
1: Ja. Hij is wel eerder gevlogen, maar was binnen Europa. En daar wist hij eigenlijk niks meer van. Nee. Nou, nu heeft hij in 6 vliegtuigen gezeten. Dus nu is hij het allemaal wel gewend.
0: De
1: propellers en...
0: zeker.
3: Mag ik jou zo hoor, is dat eigenlijk een van de belangrijkste redenen geweest waarom je teruggegaan bent?
1: Om het Robin te laten zien? Ja, maar ook, ja, dus heel plat gezegd, omdat ik dacht, ik ga zelf ook nog 1 keer. Want als je dan zo gaat nadenken, oké, hoe vaak gaan we nog op reis? Nou ja, je weet het niet.
0: Nee,
1: ja,
0: weet je nooit.
1: Maar ik dacht, nu leven al die mensen nog.
2: Mm-hmm.
1: Ja, want die zijn ook in de 70. Dus dacht, oké, die eerst en dan... Dus dat was ook een beetje erin. Maar ik denk dus niet dat ik er ook nog ooit terug ga. Omdat er nog zoveel te zien is in de wereld.
0: Ja, nou ja,
1: en eigenlijk gaan we nooit 2 keer naar hetzelfde. Dus dit was al de 3e keer.
2: Nee, dit is ook een soort, dus je hebt ook een soort van afscheid genomen tussen aanhalingstekens. Ja. En dat geeft je ook rust.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed.
3: Maar tegelijkertijd ook de connectie gehouden via Robin.
0: Ja.
1: Dus wel, ja, want wellicht, ik denk echt wel dat hij met zijn rugzak die kant op gaat.
0: Ja, en dan kan hij vertellen hoe het jullie gaat hier in de koude kikkerlandje.
1: Ja, het is maar over 5 jaar, dat vliegt voorbij.
3: Ja, maar dat is zo. Dat is zo, hè?
1: Ja, dat is ook.
3: En je bij je ogen knippen, dat zijn 5 jaar.
1: Ja, I know.
0: Hoef verder niet te vertellen. Ja. Hey, we gaan even een stukje muziek draaien. Dan gaan we het zometeen nog even over iets anders hebben.
1: Ja, helemaal goed. Heb je Guillermo voorstaan?
3: Wat heb ik voorstaan?
1: Guillermo Anderson.
3: Ja,
1: dat is de Porresa Negra. Ja.
3: Dat zeg ik.
1: Dat is de grootste hondenraceartiest. Hij is helaas overleden. Was ook een redelijk goede vriend van mij.
0: Ja.
1: En het ritme is wel echt van de zwarte bevolking van de kust. Dus dat is echt typisch hondenrace.
3: Ach, nou.

0: paard. Ja, dit was Honduras.
1: Ja.
0: Ja, een mooie reis geweest met heel veel beleving en heel veel wederzien van vrienden en vriendinnen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus heel fijn dat je dat even wilde komen toelichten. En het enthousiasme sprong eruit. Laat dat bij zijn. Maar we gaan even terug naar de orde van de dag.
2: In het nu, hè?
0: Ja. In het nu, ja. Dat burgerkoekoek.
1: Ja.
0: En nou, als ik de twee woorden hoor, dan denk ik, man, burger en de koekoek. Wie doet me wat, hè?
1: Ja.
0: Maar jij kunt er veel meer over vertellen. Want wat is het eigenlijk?
1: Nou, het is een voorstelling over klimaat. Maar wel, of nou ja, niet maar. Maar en heel goed, sowieso heel goed gedaan qua informatie en wat je erover hoort en leert. Maar zij brengen het met muziek en een beetje theaterachtig. Waardoor je ook echt wel geboeid blijft. Het is niet een droog iets. Er zit heel veel muziek dus ook in. Maar ze zijn wel heel goed geïnformeerd. Dus ze willen ook een beetje discussie op gang brengen. Zij heette voorheen Piepschuim. Misschien zegt je dat wat. Maar Burger Koekoek is gewoon Cor Burger en Robert Koekoek. Want Piepschuim. Piepschuim vonden zij niet klimaatvriendelijk.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Precies. Dus want ze hebben alles klimaatvriendelijk gedaan. Dus, ze zeiden, dus daarom heet ze nu Burger Koekoek.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is hoe het komt. En zij hebben dus echt hele toffe voorstellingen over klimaat. Zijn er ook echt wel experts in. Maar wat deze voorstelling, want ik heb ze wel eerder voorbij zien komen, dacht ik nou heel even nog niet. Maar wat mij nu triggerde was hun samenwerking met twee Iraanse muzikanten. Die wonen wel in Nederland. Maar die hebben ook te maken met klimaatverandering. Maar op een veel snellere en directere manier dan wij nog. Dus zij zeiden, we willen niet een voorstelling maken over klimaatverandering, maar echt met mensen die dit op een heel andere manier meemaken.
0: Ja.
1: Want zoals zij dan zeggen, we zitten allemaal wel in dezelfde storm, maar we hebben niet hetzelfde bootje.
2: Oh, oké.
1: Ja. Dus dat is een beetje hun link. En een van die Iraanse muzikanten die meedoen, die ken ik toevallig van 10 jaar terug. Toen is hij in de Doelen geweest, waar ik werkte, in het concertgebouw. Want hij was toen net een paar jaar in Nederland en hij wilde graag piano spelen. Hij speelde goed piano. En dat deed hij dan in het winkelcentrum naast de Doelen. Daar stond een piano, een vleugel. En toen heeft een journalist hem een keer gevraagd, ja, wil je niet gewoon een keer in de, of wat is nou je grote droom? Toen zei hij, op de vleugel van de Doelen spelen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, toen ben ik daar met mijn collega ingedoken. Dus en dat hebben we voor elkaar gekregen. Dat was ook niet zo moeilijk. Maar dus sindsdien ken ik hem al en volg ik hem. En hij kan ook heel goed DAF. Dat is een soort grote ronde trommel. Hij is echt fantastisch. Dus toen ik zag van, hè, Farid gaat meedoen. Nou ja, nee, dan ga ik nu boeken.
0: Ja.
1: Dus voor mij is dat extra bijzonder. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Maar het is gewoon, ik wil ook wat meer maatschappelijk programmeren. En daar krijg ik dan ook steun van de gemeente, want dat is heel fijn. Want er zit niet meteen een volle zaal. Maar ik hoop met deze voorstelling ook dat mensen denken, oh, ik ga toch eens kijken. Want het klinkt best wel zwaar misschien. Maar het wordt echt een hele mooie avond.
2: Wanneer is die?
0: 22.
1: Dinsdag 22 september.
2: Okay.
1: En dan hebben ze in de middag doen ze een aparte voorstelling voor kids van Mill Hill.
2: Ja.
1: En dan 's avonds komen de twee muzikanten uit Iran erbij. En dan is het voor de volwassenen.
2: Ja. Hey, maar jij hebt een beetje een serie. Jij bent maatschappelijk.
1: Mensen,
2: ik zag zoiets voorbij komen.
1: Ja, klopt. Er komt ook de grote AI, Brabantse AI-show komt.
2: Ja.
1: Die is via de provincie Brabant hebben we die kunnen programmeren. En we hebben voor jongeren een voorstelling. Het gaat echt over groepsdruk, respect. Beef heet die. En die staat in november. Ik heb een andere productie van hun gezien. Die was echt geweldig. Ook echt geschreven door jongeren. Echt heel knap gedaan. Dus ik vind het heel tof dat zij komen. En die andere die kan ik nog niet zeggen. Maar er komt
2: in ieder geval. Want je wil dat ook gewoon. Ja, jullie zijn bezig met jeugd.
1: Ja.
2: Jullie zijn dus nu ook bezig met maatschappelijke
1: iets meer
2: onderwerpen.
1: Maatschappelijke onderwerpen. Ja.
2: In een toegankelijk jasje.
1: Precies.
0: Want dat is natuurlijk wat jij ook eigenlijk wil benadrukken. Dat is een lastig verhaal nog.
1: Ja.
0: Omdat heel veel woepies en weet ik allemaal niet wat tegen ageren, tegen het klimaat. Er gebeurt niks en waar maak je druk over?
1: Als de zomer iets heeft duidelijk gemaakt,
0: denk ik.
1: Tot nu toe helaas.
0: Ja. Ja. En daar moet meer de focus op gelegd worden.
1: Ja, en ik zoek dan wel voor me dat ik denk, oh ja, dat is ook nog leuk.
0: Ja, want anders dan komt
2: het. Mensen willen naar het theater omdat het. Ze ook een avondje uit willen. Ze willen ook.
1: Ja.
2: Het moet ook leuk zijn.
1: Ja, en soms
2: niet alleen leren, wil je en ook hier heb je de triggers
1: raken. Ja, ja, precies. En dan programmeer ik het niet op een vrijdag of zaterdag.
2: Nee.
1: Maar bijvoorbeeld op de dinsdag of de woensdag. Dat ja. je denkt, oh ja, het is niet. Je gaat echt niet depri naar huis of zo. Maar ik kan me voorstellen dat je op een vrijdag of zaterdag gewoon cabaret wil
2: ja.
1: zien.
2: Ja.
1: Dus dan.
2: Maar hier wil je, je wil wel ook even uitgedaagd worden om na ja. te denken over hoe zie ik dat nou eigenlijk? Ja. Oh, ik hoor nieuwe informatie.
1: Ja, ja, precies.
2: Heel mooi.
1: Ja.
2: 22 nou, september.
0: Ja. 22 september, s'avonds ja. in de grote zaal.
1: Yes. Superleuk. Echt ja. Aanrader.
0: Nou, laat je verrassen. En kaart aan de kassa.
1: Ja, of online.
0: Ja, helemaal goed.
2: En dan gaan we nog. Ja, dan gaan we gaan eruit. Het is,
0: ja,
2: dan
0: gaan we eruit, want het is tijd. Ja.
3: Pas 9 uur, dus we gaan eruit, jongens.
0: Dankjewel.
3: Hey, volgende week.
0: Tot volgende week zijn we er weer.
1: Dank jullie.
3: Volgende week maak ik mijn weekje. Twee weken ben ik er niet van.
0: Ja.
3: Maar we hebben hele goede vervanger.
0: Dat dacht ik.
3: Tot de volgende keer.
1: Tot volgende keer.
3: Hoi, hoi. Mooi.

Nee, Karsten blijft in het programma. En toen uiteindelijk, nou ja, op tv geweest, dus dat uiteindelijk is ze komen spelen bij het afscheid van mijn collega, voor de collega-programmeur. Ja, zo tof. Want wij dachten ook, van ja, ik heb hier mogen spelen.